0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Het Melin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van voor.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog 1 speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog, met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voor de Putten.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog 1 speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen?

0: Dat geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Door veranderend weer komen natuurbranden in Nederland steeds vaker voor. Arco Kooijman is binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brandweer op natuurbranden in de regio en vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ja, grootste risicogebied op Voor de Putten, dat zijn echte duingebieden. Als je kijkt naar wat de brandweer nodig heeft om een natuurbrand te blussen, is A, we willen er komen. Nou, een stukje bereikbaarheid is echt wel een uitdaging. Wandelpaden, fietspaden. Nou, sommige fietspaden kunnen wel met de brandweervoertuigen komen, maar de wandelpaden sowieso niet. De grootte van het natuurgebied. Het is echt een heel groot duingebied wat dat betreft. En het gebrek aan bluswater. Want uiteindelijk hebben we water nodig. Wij gaan niet met zand blussen of wat dan ook. Dus we hebben echt bluswater nodig. Ja, en dat is juist in die grote natuurgebieden, de duingebieden in onze regio, is dat ja, beperkt beschikbaar. Het allerbelangrijkste is om uit te kijken met vuur. En vuur, dat kan letterlijk vuur zijn, hè, want heel veel natuurbranden worden ook wel bewust in brand gestoken. Nou, daar is natuurlijk heel weinig tegen te doen. Maar we maken ook mee dat er barbecues achtergelaten worden of leeggekieperd worden in de duingebieden. Maar met een windvlaag of iets dergelijks gerust de natuur in brand kunnen steken. Dus dat zijn wel ja, zaken waar mensen zelf op kunnen letten. Gewoon wees bewust dat als natuur eenmaal in brand staat, die brand zo snel kan uitbreiden dat ze hem niet meer uit kunnen trappen met hun voeten of met een paar handen zand eroverheen. Dat kan echt heel snel uitbreiden. En ja, dan hebben we toch een uitdaging.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
3: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio.
4: Het is Link en

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor.

0: eens kijken. De Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5:00 op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
0: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link
5: weer.
6: Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Zal een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 16 mei kun je in de ochtenduren tussen 9:30 en 10:30 deelnemen aan een wandeling van natuurmonumenten door het Voornesduin. Met een groep wandelaars kun je meedoen aan een wandeling door het kustlandschap in de regio, waarbij bos, strand en valleien centraal staan. Meer informatie over de wandeling door het Voornesduin vind je op natuurmonumenten.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: Link Reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie

0: Installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog 1 speelronde te gaan. Riona Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens het spel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren op begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
9: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor het beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Vanochtend is er veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Link reclame.
11: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenberg in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen.

0: en vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Schoor. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen er op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday Zellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
11: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
10: Floradektuinaanleg.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: De bibliotheek in winkels de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachtotweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl

0: Piatkopje activiteiten. Let op, vol is vol. De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het Anders-Hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link Klamer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op 1 plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor

0: Wonen.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Goedkope poetspullen.nl.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
5: Goedkopepoetspullen.nl.
6: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan

0: je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol. De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog, met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
10: En nu terug naar de...

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook. Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk. Dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het Anders-Hantavirus vastgesteld, dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis, een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur.

0: Kamer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Helmsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie...

0: van het DigiCafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot half 5 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteltweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Bennissen. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak van onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat.

0: Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt het vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
8: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht

0: Hatha-massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata-massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2. Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
9: Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het

0: Speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: En nu terug naar de

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Linkerkamer. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoets Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoets Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoets Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekort. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend.

0: wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
8: You self-destructed, little girl. Picked yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna...

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
2: Chocoparadijs.nl.
1: Chocoparadijs.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bz.

0: www.hemelvaartsdag.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een groot deel van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
8: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpse weg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel. Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwen.

0: Verbouwing en verhuizing, alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
0: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningbrand in Geldorp is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Goedkope poetspullen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
5: Goedkopepoetspullen.nl.
6: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 1:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachtelweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Suns Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sundays Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Nu terug naar de muziek.
6: Dit is Link.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak.

0: Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Ed Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het
5: festival.
6: Wil je het gehele jaar voor een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
11: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
12: Dit uur Sport op Forne Putten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
13: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
14: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
13: Met een nieuw uur Link.
14: Een nieuw uur Link.
15: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Forne Putten.

En het is zaterdagmiddag, het is 9 mei en het is 5 minuten over 2. Dat betekent dat we tot aan de klok van 5 uur, maar het zal waarschijnlijk iets langer worden, gezellig bij u zijn met de sport van deze zaterdagmiddag. 8 wedstrijden waar we een verslaggever hebben zitten. Dan wel dat we op de hoogte gaan worden van deze wedstrijden. Het zijn er een paar hoor, waar hebben we wat zitten. Nou, bij bijvoorbeeld Spijkenisse Nieuw-Horen, daar zit Alex Hoordijk. Die is vanaf 2:30% en ja, met twee belangen. Spijkenisse kan vandaag kampioen worden, maar dan moet IFC struikelen tegen Kruisland. En Nieuw-Horen zou nog heel graag aan de na-competitie mee willen doen. Dus daar zitten twee belangen aan waar Alex straks alles over gaat vertellen. Nou, dan is ook IFC Kruisland dus heel erg van belang voor de eerste klasse C. En in de tweede klasse, ja, daar staat ook een topper op het programma, want dat is de koploper Zuidland. Ze krijgen de nummer 4 op bezoek, dat is Brielen. En ook hiervoor geldt, Zuidland zou heel graag kampioen willen worden. Dus graag willen winnen vandaag. Brielen zou graag aan de na-competitie mee willen doen. En misschien nog op de achtergrond wel nog een kampioenschap willen ruiken. Hans Saarloos is degene die daar alles over weet. Alexandria 66 tegen Hellevoetsluis. Dat is de reden dat we waarschijnlijk iets doorgaan na de klok van 5. Want dat is een wedstrijd die pas om 3:15 begint. En Edwin Bogaert weet alles van die wedstrijd. En Hellevoetsluis is natuurlijk ook een ploeg die graag voor het kampioenschap mee zou willen doen. Nou, daar zijn ze dus afhankelijk van Zuidland en Brielen. En dan Alexandria 66 en Hellevoetsluis. Ja goed, dan heb je dus de drie ploegen uit onze regio te pakken die strijden samen met Binnenmaas om de titel van deze afdeling. In 3G, daar gaan we kijken bij de wedstrijd tussen Botlek en Zwarte Pijl. Botlek is nagenoeg veilig in de derde klasse. Maar Willem Heidakker, die weet alles van deze wedstrijd, zal vanaf 2:30 ook te horen zijn. Zwarte Waal GHVV is een vierde klasse wedstrijd. Daar zit Andrew Elshoven. En Andrew die weet natuurlijk alles van Zwarte Waal. En GHVV is de tegenstander en die draaien nog mee om het kampioenschap. Daarvoor zijn ook nog twee andere wedstrijden van belang. Gaan we straks eventjes met u verder over praten. Rozenburg OFB met Frank Schellenboom is ook een hele belangrijke wedstrijd. Maar dat heeft dan weer te maken met de na-competitieplek en Vierpolders Oud-Beijerland. Het is dan nummer laatst tegen de nummer 1. Maar goed, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Een Vierpolders Oud-Beijerland pootje kan laten struikelen. En daar zou GHVV dan weer heel blij van worden. Nou goed, we hebben dus 8 wedstrijden waar we u van op de hoogte gaan brengen. Dat doen we vanaf 2:30. Zonder het stemgeluid van Margreet. Die wens ik vandaag heel veel sterkte. Maar in de studio zitten we gezellig met z'n tweeën. Joris Hendricks en Dick van der Meer. En natuurlijk op de achtergrond werkt vanuit huis mee Peter Bos. Nou, dan hebben we de hele tijd plug compleet. En gaan we eens even lekker naar een stukje muziek luisteren. De eerste voor vandaag is even kijken, wat hebben we? Ik laat me graag verrassen door... dat is natuurlijk...

0: De opener van vandaag was natuurlijk van Dick Oud, Stil in mei. En een heerlijke plaat om mee te beginnen. En wat ook heerlijk is, je zat natuurlijk een stemgeluid van Alex Hoordijk. Die gaan we zo meteen laten horen aan je wat betreft de voorbeschouwing van de wedstrijd tussen Spijkenisse en Nieuwehoorn. En Alex was inmiddels al op het sportpark van Spijkenisse gearriveerd. En als het goed is, hangt hij ook aan de lijn.
1: Klopt.
0: Hey, nou dan Alex, dan ga ik jou gewoon het woord geven wat betreft de voorbeschouwing van de wedstrijd tussen Spijkenisse en Nieuwehoorn. En voor beide ploegen staat er wat op belang, hè?
1: Ja, voor beide ploegen staat er inderdaad heel wat op het spel. Allereerst natuurlijk voor allebei hetzelfde. De trots van Voorne Putten. Wie gaat het worden? Is het Spijkenisse of is het Nieuwehoorn? Nou ja, in de eerste ontmoeting leken ze op een gelijkspel af te stevenen. De laatste minuut was het voormalig Nieuwehoorn-speler Julian Kret. Eigenlijk gewoon opgegroeid bij Spijkenisse. Maar toch een jaartje naar Nieuwehoorn geweest. Die ervoor wist te zorgen dat Spijkenisse met de winst aan de haal ging. Ja, en dan heb je de andere belangen. Laten we die van Nieuwehoorn eens eventjes neerzetten als gasten vanmiddag uit Hellevoetsluis vandaag hier in Spijkenisse. Ja, dan weten we natuurlijk dat die ploeg met 6 punten achterstand op Spijkenisse op de derde plaats staat. Met 1 punt achterstand op de nummer 2 IFC. Nou, die ploeg die willen ze graag voorbij op de ranglijst, want dan eindig je als tweede. En als je als tweede kan gaan eindigen op die ranglijst, over 3 weken overigens pas natuurlijk, hè, want er zijn nog 3 wedstrijden te gaan. Ja, dan speel je de na-competitie. Win je vandaag niet en daarna 2 keer wel, dan heb je een goede kans op die na-competitie. Of je neemt de periodetitel nummer 2 over. En die is weer van Spijkenisse die ze dan overnemen. Want de eerste periodetitel ging naar BVCB. Dan staan ze 2 punten achter op IFC en Spijkenisse in het kader van de derde periode. Maar er zit ook nog Nieuw Lekkerland bij. En ook RVVA, daar zouden ze zich van af willen doen. Nou is het ook nog eens zo dat in de komende 2 resterende wedstrijden Nieuwehoorn zowel RVVH als Nieuw Lekkerland als tegenstander krijgt. Ook daarin hebben ze dus nog van alles in de hand. Maar ja, ze willen uitgaan van eigen kracht. En vandaag natuurlijk ook die trots van het eiland Voorne Putten. Die moet er ook komen. Voor Spijkenisse staan er hele andere belangen op het spel natuurlijk. Want als we daarnaar gaan kijken, dan zou het vanmiddag wel een feest kunnen worden. Het feestje kan pas om 5 uur eigenlijk van start gaan. Want om 2:30 gaan we hier zometeen van start tussen Spijkenisse en Nieuwehoorn. Maar IFC, dat 2 weken geleden plotseling met 4-0 verloor, ja, die treft Kruisland in de winterstop, de allerlaatste uit deze competitie. En nu de nummer 9, een beetje zich weer omhoog geklommen. Ze hebben ook hoger gestaan. Een wisselvallende ploeg die het uitstekend doet op kunstgras. En bij IFC hebben ze kunstgras. Die wedstrijd begint pas om 3:00. En dus tegen 5:00 weet men eigenlijk pas definitief. Of we moeten zeker weten dat Kruisland al bijvoorbeeld met 3-0 voor staat.

0: er vandaag een titel behaald kan worden. Want met nog 2 wedstrijden na deze wedstrijd gegaan, en de voorsprong, als Spijkenisse vandaag wint, in ieder geval ervan uitgaan dat dan IFC punten laat liggen, zijn ze niet meer in te halen. Dus daarom kan het feestje vanmiddag al zijn. Ze zijn reëel hoor hier bij Spijkenisse, want ze weten dat IFC ook een uitstekende ploeg is en dat het misschien wel eens even misging 2 weken geleden. Maar ja, dat vandaag misschien op het eigen terrein in Hendrik Ido Ambacht niet gaat gebeuren en dat het dan volgende week gebeurt. En dan speelt Spijkenisse thuis ook weer tegen Unitas. En dat is nu nummer allerlaatst, zijn al gedegradeerd. Ja, en je weet soms ook van gedegradeerde ploegen dat ze af en toe wat gekke dingen kunnen doen. Als we kijken naar de opstelling van vanmiddag, dan is er niemand aan de kant van Spijkenisse of Nieuwenhoorn, ja, die geblesseerd is. Dus het is een lastige keuze die beide trainers toch hadden. Zowel Rodi van Hemert van Nieuwenhoorn als natuurlijk het trainersduo Peter Rubbe en Davy van Velzen aan de kant van Spijkenisse. Bij de wedstrijd in IFC begin maart was het Glenn Rijsdijk die zijn tong inslikte. Die wedstrijd ging verloren voor Spijkenisse. Hij brak op 4 vitale delen Rijsdijk wat. En dat is echt ontiegelijk snel gegaan met zijn herstel. Want vanaf vandaag staat hij vanaf minuut 1 voor de allereerste keer weer in de basis bij Spijkenisse. En hij is er ook bij gebrand om natuurlijk vandaag iets moois neer te zetten. Maar iedereen bij Spijkenisse, ja, die tempert er toch wel een beetje dat het wellicht vandaag niet gaat gebeuren. Want ja, ze hebben het niet geheel in eigen hand. Men is afhankelijk van het resultaat tussen IFC en Kruisland. Die wedstrijd die dus pas om 3 uur gaat beginnen. Dat betekent voor mij ook overuren vandaag. Want ik zal blijven tot het moment dat daar het laatste fluitsignaal heeft geklonken. En dan kunnen we hier misschien een feestje mee gaan maken. Anderzijds dan kunnen we dat volgende week op Sportpark Jaap Biedijk natuurlijk meemaken. Bij Spijkenisse speelt Rajiv Ozrak in de goal. Hij heeft ook een verleden bij Nieuwenhoorn in het verleden. Dus. En Glenn Rijsdijk is dus weer terug achterin. Verder Dwight Duram, Alessandro Franzoso en Ralf Stello. Julian Gret, Ryan Purvis, Virgil Zelderost. Er is gekozen vandaag ook voor Shakur Ziegem om in de basis te starten. In plaats van bijvoorbeeld een Jordi Dreestraat. En verder ook Dimitri Poortvliet en Deviano Lima. Dat zijn de 11 die het moeten doen bij Spijkenisse. Kijken we naar de situatie bij Nieuwenhoorn. Dan weten we dat daar in de goal Nigel Kane staat. Verder wordt het gevormd door Helber Vasconcelos Hurtado, Dwayne Chenakui, de man van het nationale team van Sint Maarten, met het verleden bij Spijkenisse. Hij heeft hier flink aantal jaren ook gespeeld. Toen hij, zijn verhaal is eigenlijk, toen hij naar Nederland kwam, ging hij eerst spelen in het noorden van het land. En uiteindelijk is hij naar Rotterdam verhuisd. En was Spijkenisse de eerste ploeg die min of meer aan zijn verwachtingen voldeed. En daar is hij toen gaan voetballen. Verder Eugenio Leerdam, Safi Wuister, Sam Pijlman, Bradley Beek. Een andere man met een jeugdverleden bij Spijkenisse, Frank de Recht aan de zijde bij Nieuwenhoorn. Verder Xavier Akinrinbola. Ook een man met een jeugdverleden bij Spijkenisse is Christian Dabachian. Ook hij staat in de basis bij Nieuwenhoorn bij de formatie van Rodi van Hemert. En Rukayo Renwarin is de laatste van de 11 die ik dan moet gaan noemen. En ook Rodi van Hemert heeft een verleden bij Spijkenisse. Als voetballer natuurlijk onder andere bij FC Dordrecht. Maar hij heeft ook bij Spijkenisse gevoetbald in het eerste elftal. Heeft hier elftallen getraind ook in het verleden voor die hoofdtrainer werd. Dus hij is terug op Sportpark Jaap Riedijk. Om te kijken of die vandaag zijn oude ploeg pijn kan gaan doen. Want dat is toch ook wel de doelstelling. Want ze willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen bij Nieuwenhoorn. Spijkenisse en Nieuwenhoorn gaan zometeen om 2:30 de strijd met elkaar aan. Om te kijken of er iets mogelijk is om de trots van het eiland in ieder geval op het spel te gaan zetten. En ze doen dat onder leiding van maar 1 man. Ik had eigenlijk verwacht dat er een neutraal trio zou zijn. Maar daar is waarschijnlijk geen beschikbaarheid gezien de situatie dat er maar 1 is. De man in het zwart was ook de man die de ontmoeting tussen IFC en Spijkenisse leidde. Daar waar in ieder geval Glenn Rijsdijk dus uitviel. Dat is Jimmy Wababanda en hij is afkomstig uit Oostzaan. We strappen zometeen af om 2:30.
1: Oostzaan, dat is toch ook een stukje rijden voor de beste man Alex?
0: Ja, normaal een uurtje. Hij deed er 1,5 uur over door diverse afsluitingen, zei hij. Dus.
1: Kijk, ja, geweldig. Nou, we gaan zometeen vanaf 2:30 jou heel vaak horen bij deze wedstrijd. Die dus ja, om diverse redenen, zoals Alex net verteld heeft, heel erg spannend zal zijn. Dan gaan we van Alex nog eventjes kijken of ik even kijken waar mijn ding is gebleven. Waar ik waar mijn lijstje, die is het. Kijk, daar is mijn lijstje gebleven, want dan konden we gelijk nog eventjes

doorpakken op alles van de Spijkenissen hebben we gehad. Maar in 2D, daar gaan we dus straks ook eventjes met Hans Saarloos in gesprek over de wedstrijd tussen Zuidland en Brielen. Maar dat is natuurlijk ook, daar is natuurlijk ook spannend, want Zuidland is koploper. Hellevoetsluis is, even wacht hoor, Zuidland was koploper, Hellevoetsluis. En sinds 2 weken is het geval van Binnenmaas. Ja, Binnenmaas is vandaag vrij. Zuidland en Brielen gaan het vandaag tegen elkaar opnemen. En dan hebben we natuurlijk ook nog eens een keer op het vinkertouw zit natuurlijk ook nog Sparta 20. Hè. Die moeten we ook nog eventjes in de gaten gaan houden. Want ook zij kunnen eventueel er nog voorbij piepen. Dan hebben we Alexandria 66 tegen Hellevoetsluis. Ook dat is een wedstrijd die heel erg in deze stand nog voor gaat komen. Dus het zijn 4 ploegen die vechten om 1 been. Ja, en wie gaat er dan mee heen? Dat is nog maar eventjes de vraag. Op Groot-Nibbeland hebben we dus in ieder geval Zuidland tegen Brielen met Hans Saarloos. En dan is Hellevoetsluis om 3:15 pas aan de beurt. En zij zullen het vandaag op gaan nemen dus tegen Hekkensluiter Alexandria 66. Edwin Bogaert is daar natuurlijk ook bij. Nou, in 3G wordt het spannend voor OVV dat nu de nakomsties moet lijken te spelen. Vanmiddag om 3:00 spelen zij uit bij Hillegersberg. En we houden je natuurlijk op de hoogte van de rust tussen en eindstanden. En Botlek stond er een paar weken geleden wel heel erg beroerd voor. Maar een aantal zegers achter elkaar, waarvan trouwens 1 hele spectaculaire tegen Meoplaat, die heb ik ook gezien, met 5-3. Ja, dat was misschien wel een beetje de ommekeer voor Botlek. En daardoor zijn ze zo goed als gevrijwaard van een na-competitie spelen. Vandaag is Wart de Pel de tegenstander en Willem Heidakker is degene die ons op de hoogte gaat houden van het rijden en zeilen van deze wedstrijd. Lukt het dus Botlek om zich vandaag veilig te spelen? Nou, het is ook nog eens een keer zo dat de 2 degradanten, die zijn er bijna. De ene is al zeker, dat is een Meeuwenplaat. En Roon is, als alles tegen zit voor de Roonaars, vandaag de 2e die het hoofd moet gaan buigen en naar de 4e klasse gaat afdalen. En dan blijven er dus nog 2 na-competitieplaatsen over, waarvan OVV er dus waarschijnlijk eentje gaat bekleden. Maar je weet nooit hoe Koenhaas vangt, hè? En je weet het maar nooit. Dus wie weet kan OVV nog op een spectaculaire manier ontsnappen. We gaan het dus allemaal horen vandaag. In 4F moeten we weer boven en onderin gaan kijken. Want GHVV staat 2e samen met GHVV staat 2e. En dat staan ze samen met ploeg waar ik zo meteen even opkom. In ieder geval staan ze 2 punten achter Oud-Beijerland. En zelf moet GHVV naar buurman Zwarte Waal. En Andrew Elshoven, die is daar natuurlijk aanwezig om verslag te doen van deze wedstrijd. En koploper Oud-Beijerland, die speelt bij nummer laatst 4 polders. Grijpt die ploeg haar laatste kans en helpt het zo GHVV om zichzelf en om het volgende week zelf af te maken met OFB, dat 3 punten meer heeft. Volgende week is in ieder geval het onderlinge duel. En Henk van Marion is bij 4 polders. En ook OFB hebben we vanmiddag een verslaggever. Want die ploeg uit Oldgansplaat speelt bij Rozenburg. En die is al klaar. Maar vanwege het belang van 4 polders gaat Frank Schelleboom toch het wedstrijd verslaan. En dat is dus de wedstrijd van, even kijken hoor, 4 polders. Natuurlijk vandaag tegen DBGC. DBGC is de 3e inderdaad. Dankjewel Joris, die helpt mij eventjes op de achtergrond. Ik was 1 ploeg kwijt, maar dat was dus DBGC. En zij staan dus samen met GHVV 2e op een 2-tal punten van de ploeg die bovenaan staat. En dat is Oud-Beijerland. In de 5E is

niet getreurd. Hou je natuurlijk op de hoogte van alle rust tussen en eindstanden van deze wedstrijd. Genoeg gebabbeld. We gaan weer eventjes een kleine muzikale onderbreking doen. En daarna gaan we op naar de wedstrijden. Want dan zal dat zo'n beetje 14:30 zijn. Tijd voor bijvoorbeeld de aftrap bij alle wedstrijden waar we een verslaggever hebben zitten. Penso con sueño para

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: De allerlekkerste gerechten die

0: Maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
1: De service van vroeger.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
3: Link.
4: Hier.
5: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
3: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
8: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
9: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
10: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de Lexus seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
11: Chocoparadijs.nl.
10: Chocoparadijs.nl.

0: En dat was natuurlijk Claudé met het nummer La La La Vie. La Vie heette dat net, zo is het. Eens even kijken, 3:05. Ik mag aannemen dat de eerste balomwentelingen op het sportpark van Spijkenisse inmiddels aan de gang zijn, Alex. Kan je ook beide doelen zien? Oh, geen Alex, waar gaan we? Dan gaan we niet naar Alex, gaan we naar Hans Saardos. Daar gingen we naartoe. Naar een wedstrijd in de tweede klasse. Dat is natuurlijk ook een wedstrijd met alles erop en eraan. De wedstrijd tussen Zuidland en Berine. En degene die daar dus alles van weet is Hans Saardos. Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag iedereen. Die luistert op een zondag of een groot sportpark. Best wel goed gevuld ook. Gaan we vanmiddag de wedstrijd Zuidland-Berine zien. En beleven. Het is voor allebei de ploegen heel spannend. Zowel voor Zuidland als voor Brille hebben de punten zeker hard nodig om eventueel nog mee te doen op het kampioenschap. Zuidland zou, als ze 3 keer winnen, dan zijn ze kampioen. Dus we gaan het zien om 4:15 hoe ver het is.
0: Ja, spannend in ieder geval wel vandaag dus. Zuidland compleet?
1: Zuidland dus compleet. Opnieuw Van Buren, die natuurlijk vorige week tegen VVZ zijn enkel heeft gebroken. Met een overtreding dat er komt. Ja, dat is gewoon een huiskuikertuin overtreding, om het zo maar netjes te zeggen. En Timmetje Helfstad, die staat nu in de spits te baten van Niel. Dus we gaan het zien.
0: Ja, zenuwachtig?
1: Ja. Echt wel.
0: Ja, ja.
1: Het doet wel wat.
0: Ja, tuurlijk
1: dat
0: wel.
1: Dat was vorige week ook al zo, toen Margreet aan de lijn was, even tussen ons. Ja, iedereen hoorde. We sloepen stemmen even over.
0: Ja. Ja, want het is wel iets wat er op het spel staat natuurlijk, hè? Dus,
1: ja, zeker wel. En ik hoop ook 3 keer winnerskampioen. Want dan kan ik een competitie mee maken, want dan ben ik met vakantie.
0: Wat dat betreft is het een goede reden om vandaag te winnen, inderdaad. Zo is het.
1: Inderdaad.
0: Zeker, Hans. We gaan elkaar regelmatig horen in de wedstrijd tussen Zuidland en Brine. Waar dus 3 keer winnen, je hoorde het Hans zeggen. En dan is er feest op Zuidland. En nu gaan we wel... Gaan we wel kijken of we beide doelen kunnen zien bij Spijkenisse tegen Nieuw-Horen, Alex. Is dat gelukt?
2: Ja, dat is inmiddels wel gelukt, kan ik je vertellen, Dick. En ik zal gelijk even de luisteraars in Maaswijk en in andere delen van Spijkenisse geruststellen. Die dachten dat de oorlog begonnen was op de een of andere manier. Want er was echt, denk ik wel, 10 minuten lang vuurwerk hier. Waardoor onder andere ook de doelen niet te zien waren. Met name dat doel van Nieuwenhoorn was niet te zien. Daar is ook eventjes op gewacht. Dus voor we aanvankelijk aan deze wedstrijd konden beginnen. Inmiddels zitten we in 5 van die ontmoeting tussen Spijkenisse en Nieuwenhoorn. En uiteraard zijn die ploegen elkaar nog een beetje aan het aftasten. Proberen ze van alles. Is het Nieuwenhoorn dat het nu via doelman Nigel Keden gaat proberen? Oh, die brengt zichzelf misschien een klein beetje in de problemen. Kan die bal nog net eventjes wegschieten? Eigenlijk naar niemandsland. En dan is het denk ik via Sapi Buizer de bal die over de zijlijn gaat. De Spijkenisse zo meteen mag inwerpen. Toch wordt er anders besloten. En uiteindelijk is het toch Spijkenisse wat mag gooien. Want ze proberen het natuurlijk een beetje te ontregelen aan de kant van Nieuwenhoorn. Wat dat betreft. Is het nu Dwight Duram die zometeen ter hoogte van de middenlijn mag gaan ingooien aan de andere kant van het veld. Bij de Oude Maas om precies te zijn, of langs de Oude Maas moeten we dan zeggen. Op een goed gevuld sportpark Jaap Riedijk. Ik heb het dit seizoen nog niet zo druk gezien, maar ja, dit is natuurlijk ook de eerste keer dat het kan, dat het binnengehaald kan gaan worden. Is het Kutsel zelf de rust met de voorzet die dan kan komen, dan wordt die even weggewerkt door de mensen van Nieuwenhoorn. Spijkenisse blijft in balbezit, kan de bal weer wederom naar voren. Dan is het zelf een rust die in dit geval niet aan de bal kan komen, want via oud-Spijkenisse speler Gwen Tjernakoui wordt de bal over de achterlijn gekopt en krijgen we de eerste corner van deze ontmoeting tussen de twee ploegen van Voorne Putten in ieder geval. En die is dus voor Spijkenisse die dan genomen mag gaan worden. Ik denk dat Duram zich daar ook mee bezig gaat houden of laat hij het over aan Alessandro Franzoso. Het laatste lijkt te gaan gebeuren. Een soort 1-2'tje is hetzelfde rust met de bal die voorgegeven kan worden, maar uiteraard wordt die bal dan ook weer weggekopt en is het gevaar voor het doel bij doelman Nigel Kane van Nieuwenhoorn in ieder geval even geweken. Spelen we bijna 8 minuten in deze eerste helft tussen Spijkenisse en Nieuwenhoorn, waar de belangen voor beide

0: ploeg rood zijn. Het staat nog 0-0.
1: 8 minuten zijn we dus onderweg bij Spijkenissen Nieuwhoorn. Ik denk dat we ook een minuutje of 10 onderweg zijn bij Botlek tegen Zwarte Pijl. En het belang daarvan is dat Botlek zo goed als veilig is wat betreft het ontlopen van na-competitie, toch Willem Heidek, hè?
2: Ik heb Pupper Dik, toch?
1: Jazeker.
2: Wij moeten er nog alles aan doen om die na-competitieplek te ontlopen natuurlijk. We staan al 6 punten voor op OVV. Maar dat is nog niet gezegd dat je nog 3 wedstrijden te spelen hebt als je dan al veilig bent.
1: Nee.
2: Kijk, vandaag is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd tegen Zwarte Pijl. En eigenlijk de laatste 3 wedstrijden van de competitie natuurlijk allemaal. Want volgende week dan gaan we naar Ketelspaarland. En dan heb je de laatste wedstrijd thuis tegen Roon, die nergens meer op speelt en gedegradeerd is. Maar goed, we hebben natuurlijk heel veel mooie resultaten gehaald. Eigenlijk tegen alle koplopers de afgelopen periode. En Zwarte Pijl die staat op de 4e plaats. Maar ja, die staan maar op 3 punten achterstand. Wij staan uiteraard 3 punten achterstand op hun. Maar ja, we moeten niet vergeten dat we voor de winterstop met 6-1 van ze verloren hebben.
1: Ja, dus en, dat is wel goed te maken dus.
2: En dat was niet geflatteerd.
1: Nee, dus er is wat goed te maken vandaag, hè?
2: Ja, daarom, dat is ook zo. Maar ja, Botlek die was gewoon in die wedstrijd niet aanwezig, weet je wel. Zo'n wedstrijd heb je dan ook. En dan mag je hopen dat je vandaag met zo'n wedstrijd tegen Zwarte Pijl, die natuurlijk razendsnelle spelers hebt, dat je als Botlek een eigen partij ervan kan maken. Maar ja, wat is er wel aan de hand? We missen 5 basisspelers.
1: Oeh, dat is wel veel, ja.
2: Vanwege gele kaarten en uiteraard schorsingen daardoor en blessures. Die we de vorige wedstrijd wel hadden. En dan moet je maar hopen, en daar gaan we dan ook wel vanuit, want er staat natuurlijk wel een 11-tal op het veld. Dat die invallers of die plaatsvervangers, laat ik het zo zeggen, dat die dezelfde kwaliteiten kunnen leveren als natuurlijk de 5 man uit je vaste basis.
1: Ja.
2: En,
1: ja.
2: Maar goed, iedereen die kan voetballen en wat dat er gaat, is een speler die nu in het elftal staat natuurlijk ook bij macht om te voetballen. En ik ga ervan uit dat we een leuke pot gaan zien. En wel spannend, want Zwarte Pijl die kan ook nog voor periode gaan. Zelfs Botlek die kan nog voor de 3e periode gaan. Want we hebben natuurlijk een behoorlijk resultaat gehaald de afgelopen wedstrijden. En als je de 3 wint, dan kan het zomaar zijn dat je in plaats van dat je na competitie speelt voor degradatie, dat je zeg maar de periodetitel pakt en dat je na competitie speelt voor de
1: tweede klas. Zo. Dus, dat zou een stunt zijn.
2: Misschien is het valse hoop. Het,
1: ja.
2: We gaan het zien vandaag. We zijn nu begonnen. We zitten in de 1e minuut. En de stand is nog 0-0.
1: Ja, dat is logisch. Als je in de 1e minuut zit, hè.
2: En ik hoor je wel terug, of ik bel wel als er wat gebeurt.
1: Is goed. We houden gezellig contact weer. En dat gaat helemaal goed komen tot aan goed, 4:15. Dus dan is het tot 4:30 zijn we zeker wel eventjes bij elkaar natuurlijk vandaag.
2: Ja, zeker.
1: Helemaal goed.
2: Zeker worden. Oké.
1: Gaan we van jou, Willem, van de 3e klasse G van Botlek tegen Zwarte Pijl, gaan we naar, eens even kijken, Henk van Marion. En die gaat een wedstrijd in de 4e klasse erbij pakken. Nou ben ik natuurlijk weer even helemaal kwijt welke dat is, want we hebben er een aantal zitten. Volgens mij is dat eentje, gelukkig word ik eventjes geholpen. Henk, goedemiddag. Ik ga hier voor ons aankondigen, want anders dan kan je het zelf zeggen waar je zit.
3: Ja, ik zit bij Vierpolder.
1: Dat was het, ja.
3: Ja. Dus in die zin een bijzondere wedstrijd, want het is de nummer laatst tegen de nummer 1.
1: Ja.
3: En Vierpolder is de nummer laatst en die moet eigenlijk nog wel een punt pakken vandaag om kans te maken om de rechtstreekse degradatie nog te ontlopen. En Oud-Beierland is de nummer 1 als die vandaag wint. En op andere velden zitten de standen mee, kunnen ze kampioen worden. Dus dat is een bijzondere.
1: Dat was het, de wedstrijd met 2 belangen inderdaad. Dus
3: ja,
1: ook,
3: ja. We zijn iets later begonnen, 1 minuut of 7 bezig. Nou, en, we hebben net een minuut stilte achter de rug vanwege een sterfgeval bij Oud-Beierland. En de wedstrijd is in alle rust begonnen.
1: Kijk, nog niet gescoord. Is Vierpolders compleet? Vierpolders compleet?
3: Nee, Vierpolders is niet compleet. Nee, zeker niet. Het is zaak om om te stunten vandaag voor Vierpolders. Wil de laatste wedstrijd in het seizoen nog zin hebben?

0: Want de laatste wedstrijd spelen we tegen Overbeen. Dat is de nummer voorlaatst. En daar staan we 3 punten op achter. En eigenlijk moet je vandaag een punt pakken. Dan zou er in theorie volgende week nog wat kunnen.
1: Ja.
0: Maar het is erg voorbarig. Probeer eerst maar zijn punt tegen de koploper te pakken.
1: Ja.
0: Dat zou al een enorme punt zijn.
1: Maar goed, de koploper is natuurlijk wel degene die gejaagd gaat worden. Dus die zullen misschien ook met een bepaalde druk te maken hebben.
0: Ja, nou, dat zitten we stiekem te hopen.
1: Ja. Nou, laten we hopen dat het dan dat het vandaag eens een mooie stuntwedstrijd gaat worden. Ja. Voor Vierpolders tegen Oud-Beijerland. En we houden natuurlijk elkaar graag op de hoogte.
0: Ja, dat is goed.
1: En gaan we van jou, Henk, gaan we van Vierpolders gaan we een stukje verder reizen. Dan komen we uit bij Rozenburg. En Rozenburg heeft vandaag OFB op bezoek. En daar weet Frank alles van. Frank, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Ja, inderdaad. De wedstrijd Rozenburg-OFB. En OFB, ja, net wat ik hoorde in het vorige gesprek. Ja, als die een punt bij ons pakken, dan zijn ze er vrij zeker van dat ze geen nakomt. Of is er niet rechtstreeks kunnen degraderen dat Vierpolders nog voorbij kan komen. Dus voor hun is er ook alles aangelegen om deze wedstrijd in ieder geval minimaal 1 punt te gaan pakken of te winnen. En ja, voor Rozenburg, wij zitten een beetje in het midden, de achterplek. Daar hangt niet veel meer aan. Wij kunnen wel vooral sommige teams het heel erg lastig gaan maken. Zoals OFB, als we daarvan winnen, is het voor hun natuurlijk ook nog steeds spannend voor volgende week. Dus ik zeg, deze hele competitie hebben dus eigenlijk allemaal teams dicht bij elkaar gezien. Zowel bovenin als onderin. Dus ja, tot de laatste speeldag blijft het gewoon spannend. En ja, wat Rozenburg betreft, ja, die hebben het begin van het seizoen redelijk de best gedaan. Genoeg punten gepakt. Maar ja, de tweede helft van het seizoen is toch wat ingezakt. Wat rare verliespartijen gehad. Waardoor wij in de middenmoot terecht zijn gekomen. We hadden gehoopt op een periode of meer. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Dus we moeten ons concentreren naar het volgende seizoen. Want dat zal sowieso de vierde klasse zijn. En dan maar hopen dat we dat seizoen een stuk beter presteren.
1: Ja.
2: Maar op dit moment zijn wij nu 12 minuten bezig. En we zien hier in Rozenburg wat wel volop aan het aanvallen is. Al 2 keer een flink schot tussen de palen waarbij een keeper in de weg stond. Dus de druk ligt er wel. OFB is nog niet echt eruit geweest richting het Rozenburgse doel. Maar ja, goed. De wedstrijd is net begonnen. Dus we zijn nog aan het aftasten van elkaar. Wie gaat wat doen en wie wil, wie moet. Dus wij wachten nog even af.
1: Gaan we ook doen, hè? Afwachten en hopen op iets moois. Wat jullie wedstrijd gaat. Wat betreft dus Rozenburg tegen OFB.
2: Ja. Ja,
1: Frank, dankjewel. En we spreken elkaar.
2: Is goed, Joop.
1: We gaan eventjes 2 doelpunten. Tenminste, ik mag aan dat ik heb namelijk op mijn scherm staan dat er 2 verslaggevers ingebeld hebben. Dat betekent dus dat er ergens wat gebeurd is. De eerste die we gaan laten horen is bij Zuid-Ambrieden. Dat is Hans Saarloos.
3: Ja, na 13 minuten is het 0-1 geworden. Een afgeslagen cornerbal en die wordt gewoon netjes ingekoppeld door de speler van de Brielen.
1: Kijk, dus Brida die beginnen wat dat betreft goed aan de wedstrijd. En bij jullie...
3: Brielen is ook in de eerste 10 minuten wel wat sterker qua aanvallen. En zo'n Zuidland-tasten die zit eigenlijk een beetje in de wachtkamer. En dus ze krijgen het deksel op je neus.
1: Ja, nou, goed, er is nog genoeg tijd om het te herstellen, zal ik maar zeggen.
3: Zeker weten.
1: Goed, gaan we van jou, Hans, gaan we een gaan we iets ophalen bij Willem Heidakker. Die heeft een bot lekt tegen Zwarte Pijl wat te melden. Dus ik ben benieuwd wat dat is, Willem.
4: Ja, nou ja, ik heb het al gezegd. Zwarte Pijl is, voor Botek lijkt het gewoon een hele lastige tegenstander met hele snelle aanvallers. En eigenlijk in de eerste minuut, toen hadden ze de eerste aanval al te pakken. En toen scoorde de speler van Zwarte Pijl uit buitenspelpositie de 0-1. En die werd ook terecht afgesloten, want er was ook buitenspel. Maar in de vierde minuut... In de vierde minuut was het Miguel Darsson. Dat is eigenlijk een hele snelle spits van een Zwarte Pijl. Die gewoon door wat minder verdedigen, laat ik het zo maar even zeggen. De bal kon binnenschuiven en de 0-1 kon aantekenen voor Zwarte Pijl. En het is eigenlijk droevig om te noemen, maar... We zitten nu in de 8e minuut, maar het is alleen maar Zwarte Pijl die in de aanval is. En Botek heeft daar nog geen wapenfeit tegen laten zien. Behalve dan wilde ballen en bla bla bla bla. Maar dit is geen goed voorteken, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, laten we hopen dat snel gekeerd kan worden, zeg maar.
4: Ja, ik hoop het ook, maar goed.
1: We gaan elkaar op de hoogte houden. Dankjewel vast, Willem, voor nu. Gaan we de laatste verslaggever die we hebben wat betreft het eerste blok, gaan we er eens bij pakken. Dat is Andrew Elshoven. Die is al aan het kijken naar de wedstrijd tussen Zwarte Waal en...

0: GHVV. Ja, voor GHVV is het duidelijk. Die zullen vandaag moeten winnen om nog aanspraak te kunnen maken op eventueel het kampioenschap, Andrew.
1: Ja, dat klopt helemaal. Wat je zegt, we hebben 18 minuten, 19 minuten precies te zijn op de klok staan. Zwarte Waal is iets meer aan het drukken als GHVV. Daar moet ik wel gezegd hebben dat ze vanuit de corner nog wel redelijk een kans hebben gehad. Die knap werd gepareerd door de keeper van Zwarte Waal, Rick Otten. Vincent Bieling aan de kant van Zwarte Waal had ook nog een mooie kans. Die huishoog overschoot terwijl hij vrij voor de keeper stond. We zullen maar zeggen dat het viziertje even niet goed stond. Maar het is een echte kanaalderby. Ze willen allemaal niet. Gaat er stevig, maar gelukkig sportief aan toe. Dus het is een beetje afwachten. Zoals al gezegd, voor Zwarte Waal staat er niet veel meer op het spel. Behalve de misschien voor het publiek. En voor afwachten wat anderen doen. Maken ze nog een optie om ook niet te doen. Dat doen de eerste paar. Dus ze zijn er al mee opgebrand.
0: We gaan vaker horen, hopelijk vanmiddag. En ja, we zullen zien waar het schip gaat eindigen. Ik weet in ieder geval wel voor GHVV dat DBGC inmiddels op een 0-1 voorsprong is gekomen bij GOZ. Dat is de nummers 2. Allebei de nummers 2 die zullen vandaag dus moeten hopen op een struikelpartijtje bij de wedstrijd Vierpolders Oud-Beijerland. Dat is dus hetgene waar we puntverlies hopen, zal ik maar zeggen, voor allebei de ploegen die dus vanuit deze regio komen. We gaan weer eventjes het blokje weer oppakken bij Spijkenisse Nieuwehoorn. Daar zit Alex Hoordijk. Alex, een klein kwartiertje onderweg. Is er al een kleine kentering of is het nog steeds aftasten?
2: Ja, de eerste 19 minuten was het wel een beetje aftasten met wel wat kansen voor Spijkenisse, moet ik zeggen. Die hadden een licht overwicht in dat eerste kwartier. Jules Zelden rust en ook Julian Gret hadden kansen. Maar zojuist, na een minuut of 18 was het toch in drieën eigenlijk een kans voor Nieuwehoorn. En daarbij was het goed dat Reggie Polstrak in de goal stond op de verdediging uitstekend stond op te letten. Anders dan had het wel eens anders kunnen aflopen voor Spijkenisse. En beter dus voor Nieuwehoorn in dat geval. Hetzelfde Nieuwehoorn mag nu in ieder geval de bal in het spel gaan brengen. Het is een vrije trap. Een metertje op 20 buiten de middencirkel die genomen gaat worden door Eugenio Leerdam. Die wacht eventjes tot hij een medespeler ziet. Krijgt de bal dan weer terug en dan gaat de bal naar Dwayne Chenakui. Die dan vervolgens weer eventjes kijken of hij Xavier Akinrinbola kan bereiken. Uiteindelijk gaat die bal weer naar achteren terug. Ja, dat moet je niet te vaak doen, want Spijkenissen zitten vaak kort op. Dat zagen we ook al bij wat terugspeelballetjes eerder dat ze dat deden. Nou, en terwijl ik dat zeg, dan was het ook even oppassen geblazen als Deviano Lima namens Spijkenissen er niet tussen kon komen. Het laatste gebeurde dan niet. Siegem, die zag dat ze zelden rust ook nog eventjes bijna bij doelman Nigel Kane kon komen, omdat die bal daar achterin bij Leerdam nog steeds een beetje wordt rondgespeeld. Weer terug op de doelman Nigel Kane. Ja, je ziet de spanning met name bij Nieuwenhoorn er toch wel op zitten. Spijkenisse heeft zoiets van, mocht het vandaag niet gebeuren, dan hebben we volgende week en anders die week erop nog wel een kans als er gespeeld wordt tegen Unitas of tegen RTVH. En nu is het in ieder geval de hoogte van de middenlijn dat Leerdam het balbezit nog altijd heeft namens Nieuwenhoorn. Gaat die bal ver naar voren, maar kan die bal niet binnen behouden blijven. Dus mag er zometeen ingegooid gaan worden. Dat zal Spijkenisse gaan doen. Ik gok dat zometeen Bajturam is die dat mag gaan doen. Nee, die laat dat toch over aan iemand anders, denk ik dan. Dan is het eventjes wachten op het signaaltje dat hij goed staat en dat hij ook naar een medespeler kan gooien. Burgis kan die bal dan net niet oppakken, maar Spijkenisse heeft wel het balbezit rond de middenlijn. Kan de bal wel naar voren, want daar gaat Burgis ook naartoe. Wordt er goed verdedigd uiteindelijk, maar is het in dit geval ook nog Virgil Zalderus die het balbezit voor Spijkenisse in ieder geval in de ploeg kan houden. Is het Fransozo die probeert zijn tegenstander voorbij te komen, wordt er eigenlijk weer een beetje teruggespeeld. En dan is het helemaal achterin in dit geval Dimitri Voortvliet namens Spijkenisse die het mag gaan proberen. En dan is het Stelho die in stelling wellicht gebracht kan gaan worden. Is het Zakir Zugem die de bal ver naar voren speelt. Dan is eventjes kijken wat Spijkenisse met die bal kan via Ralf Stelho. Wat ik al wilde zeggen, maar is de bal ook over de zijlijn geweest en wordt daardoor gefloten door Jimmy Wabwanda, de leidsman uit Oostzaan, die tot op heden een redelijk makkelijke middag heeft. Spelen we hier op Sportpark Jaap Riedijk. Inmiddels een kwart van de wedstrijd die erop zit, zo'n 22 minuten. Het staat nog altijd 0-0 tussen Spijkenisse en Nieuwenhoorn.
0: Ja, dat is natuurlijk een wedstrijd waar alles op en aan gaat zitten. En we gaan zo meteen verder natuurlijk horen hoe dat

gaat verlopen. Wat ik ook nog kan aangeven is dat nummer 2 van deze klasse, dat is natuurlijk IFC. Zij gaan vanaf 3 uur het opnemen tegen Kruisland. Dat is ook een wedstrijd om in de gaten te houden. Dat is dus de nummer 2 van de ranglijst. Ja, en die hebben dus misschien wel een klein plusje dat ze al na een half uur weten hoe het bij Spijkenissen en Nieuw-Horen gaat lopen. En dat we dus ook pas om 4:30 ongeveer weten hoe de vork in de steel zit wat betreft deze wedstrijd. Eens even kijken, wat hebben we nog meer op de rol staan? Dat is denk ik even niks. Hè. Dan is het 3:05. En dan kijken we maar naar een plaatje aan het afsluiten van het eerste uur. Gaan we dat zo doen? Ik vind het een mooi idee. Dan gaan we de muzikale bijdrage als laatste van het eerste uur er even bij pakken. En dan moet ik even horen welke dat is. En dan spreken we elkaar naar de klok van 3, want ik weet het niet.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Dit uur Sport op Voorneputten werd u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet. Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo.

0: De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriërend vlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in de laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
11: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
11: Met een nieuw uur Link.
12: Een nieuw uur Link.
13: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten.

0: Dit is Sport op Voorneputten.
1: Sport op Voorneputten. Live voetbal.
2: Ja, en het tweede bedrijf van deze Sport op Voorneputten op deze zaterdagmiddag om 3:05. Die gaan we beginnen in Spijkenisse. Want de tegenstander daar is een Nieuwe Horen. En dan is het natuurlijk een wedstrijd waar alles op en aan zit. Nummer 1 tegen de nummer 3. Alex, is er al wat verschil in de wedstrijd of nog steeds gelijk?
3: Nee, zeker niet. Ik kan ik je vertellen. Al was Spijkenisse heel dichtbij een openingstreffer een minuutje geleden ongeveer. Toen in ieder geval Burgvis de bal goed voorgaf. Ja, eigenlijk niemand wist waar die bal uitkwam. En er nog net een stootje aan kon worden gegeven door Nigel Kane. Die vervolgens ook zag dat de bal wel geschoten kon worden. Maar net naast het doel van hem werd hij uiteindelijk geschoten. Nu aan de andere kant misschien wat gevaar gesticht door Nieuwenhoren. En zo zien we dat eigenlijk over en weer gaan. Frankie de Recht die de bal niet bij een medespeler weet te krijgen. En dus kan Spijkenisse overnemen. Maar ook dat is niet voor lange duur, kan ik je vertellen. En dan zitten we helemaal achterin weer bij Nieuwenhoorn. Die zit de Keio Ren daarin, die het balbezit heeft namens de ploeg uit Hellevoetsluis. Dus even kijken wat hij met die bal... Dan gaat de bal wel via Leerdam. En dan probeert hij via Xavier Kinderen in de bal verder te krijgen. Hoe blijft Hoedel ook in de bal zit als Deviano Lima probeert voorbij te komen. Hij komt er niet voorbij, maar uiteindelijk gaat het toch komen. Is het Leerdam misschien die nu richting het doel kan opstomen. En eens kijken of hij nog enig gevaar kan stichten. Maar staan er steeds meer verdedigers van Spijkenisse ook wel op de juiste plek opgesteld. Waardoor eigenlijk het gevaar door niet erg kan worden doorgegeven. En in ieder geval Nieuwenhoren wilde ik zeggen dat het weer wilde gaan proberen. Maar uiteindelijk is het Spijkenisse dat over gaan nemen. Ik hoop dat het op de andere velden ook spannend is. Want volgens mij gaan we ergens een doelpuntje te halen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Daar zijn we druk mee bezig. En zometeen van Hans Saarloos krijg je dan zometeen te horen hoe het dan bij de wedstrijd tussen Zuidland en Brieden is. Gaan we, voordat we hem te pakken kunnen krijgen, eventjes mededelen dat ook bij Vlopdrechter tegen Rokanje gescoord is. Doelpunt is daar gemaakt door Tim van der Leijnen. En dat is dus een speler van Vlopdrechter. Dat betekent dat de thuisclub op een 1-0 voorsprong staat. En bij OHVV tegen Herkingen, dat is een wedstrijd in de vierde klasse. Daar gaat het snel, want daar hebben we al 2 doelpunten te pakken. Voor allebei de ploegen 1-maal. En dat betekent dus dat we daar een 1-1 tussenstand hebben. Dan hebben we natuurlijk alle andere wedstrijden die we vandaag met je door gaan nemen. Bijvoorbeeld is eentje tussen Rozenburg en OFB. En ik weet dat Frank Elshoven daar zit. En Frank, ook doelpunten of is het nog rustig bij jou?
4: Het is nog doelpuntloos.
2: Yes. Doelpuntloos, maar niet hopeloos? Of,
4: Nee. Staat er een naast me te schreeuwen. Er wordt hier een buitenspelbal gegeven door de scheidsrechter. Op het eerst door de grensrechter die absoluut niet buitenspel was. Maar goed, dus daar staat eens over op te winden. Ja, helaas is dat zo in deze klasses. Dat het niet altijd de kwaliteiten zijn die je graag wil zien. Ook niet van de spelers, maar ook niet van de mensen die langs de lijn meelopen. Dat is toch wel, een beetje... Ja, nou ja, laat ik daar maar niet te veel over uitkrijgen. We mogen blij zijn dat we daar vrijwilligers voor hebben die dat willen doen.
2: Ja.
4: Hoewel die mensen ook punten kunnen pakken voor hun eigen team.
2: Daar staan ze onbekend, hè, de puntenpakkers.
4: Ja. Juist, dus dat is wel een beetje jammer. Maar goed, je moet het toch zelf doen op het veld. En wat je nu ziet is voornamelijk een OVV met 11 man op hun eigen helft staat en continu de boel dichtgooit en op de counter wacht. En dat heb in 2 momenten opgeleverd dat ze voor Rozenburgs doel kwamen. Maar niet binnen de palen en het schot. Maar in ieder geval, je ziet in ieder geval het spel. Rozenburg maakt het spel op dit moment. Die is continu aan het opbouwen. En die bouwen ook graag alle linies op. En daar proberen ze een bal tussen de palen te krijgen. Wat geresulteerd heeft in een bal op de lat en op de paal. Maar nog niet tussen de palen. Dus ja, op dit moment zie ik toch wel een sterker Rozenburg dan een OFB. Maar het resulteert nog niet in een doelpunt op dit moment.
2: Nee, dan gaan we dat afwachten. We gaan kijken of we ze gaan zien vandaag. Gaan we ook even meegeven dat de MBS VV tegen Almenbroek in de vijfde klasse een 1-0 tussenstand kent. En dan gaan we naar Andrew Elshoven. Dan ga ik wel naar Zwarte Waal tegen GHVV. En ook dat is nog doelpuntloos na een half uurtje, denk ik, Andrew.
5: Klopt, nog steeds. Waar op dit moment een vrije trap gegeven is, net buiten de 16 aan GHVV. De aanloop is genomen en wordt ingeschoten in de muur, afgeslagen, bal opgevangen en afweggewerkt. Dus geen doelpunt hierbij. Zwarte Waal, GHVV op dit moment, de 38e minuut moet ik zeggen. 0-0 in een toch wel wat behoudende wedstrijd. Het zag de eerste kwartier erg leuk uit, maar men is toch een beetje afwachtend geworden. Een paar kleine kansjes, mogelijkheden moet ik zeggen, over en weer.

0: Maar meer valt er eerlijk gezegd niet te melden.
1: Nou, dan hopen we toch dat je doelpunten gaat zien vanmiddag, Andrew. Maar goed,
0: hoop het met je mee.
1: Wat in het vat zit, dat verzuurt niet, zullen we nog maar zeggen.
0: Zeker.
1: Twee tussenstanden kon ik je nog melden. Dan moet ik even weer terug naar het scherm waar ik de doelpunten zag. Ja, dat was het Fortuna Bikwik tegen Hekelingen. Is 1-2 door twee doelpunten van Bodhi de Ronde namens Hekelingen. En wat had ik dan nog meer? Zou dan Brielen, maar daar proberen we met alle macht proberen we de Hans Salers te pakken. Ik kan wel alvast verklappen dat het 0-2 is geworden voor Brielen. En dan is Hans is weer terug. Hans Saarloos, Hans, dan gaan we jou even opzoeken. Hans Saarloos bij de wedstrijd tussen Zuidland en Brielen. Ja, en ik verklapte het net al, dat is geen goed nieuws voor de Huisclub.
2: Nee, dat klopt ook. En ja, moet ook eerlijk zeggen, eerlijkheid is, het is gewoon verdiend voor Brielen 0-2.
1: Ja.
2: Zuidland is na de 0-2 wel wat sterker geworden. Hier werden de kansen wel twee keer op de paal en een keer op de lat. Dus de aanvaardingstreffen zitten er nog niet in, helaas. Dus, maar het is eigenlijk, best uit gezien, is gewoon verdiend.
1: Speelt Zuidland met, moet het zeggen, met pap in de benen? De spanning erop? Of,
2: ja,
1: of?
2: Nee, ja, ik weet het niet. Zelf normaal gesproken gaan we vanaf Kiet. En ze hebben eigenlijk met, een beetje in de rug voetbal natuurlijk met twee spitsen. Omdat Niel Buren is natuurlijk zijn enkel gebroken. Dus je voetbalt ook met twee spitsen natuurlijk. Dat is misschien ook wel een dingetje.
1: Dat is ook een dingetje, ja.
3: Tegen
1: ons zeggen. En dan hopen we maar dat het snel voorbij is en dat je dat weer op de rit gaat krijgen. En ja, goed, we hebben nog het.
2: We gaan het zien.
1: Goed. Goed, dank Hans. En, we spreken elkaar zeker nog verderop. En dan gaan we kijken naar Vierpolders tegen Oud-Beijerland. En daar zit Henk van Marion. En lukt het Vierpolders nog steeds om de nul te houden?
4: Ja, 135 minuten lang. En dat is op zich al een topprestatie. Ja, zij het met het nodige kunst- en vliegwerk. Want Oud-Beijerland heeft een abonnement vandaag op het aluminium. Want die hebben twee keer de lat en één keer de paal geraakt inmiddels.
1: Zo.
4: Dus ja het is eigenlijk een wonder dat het al 0-0 staat. Die Bolders gokte in de counter op de snelheid van Petter Scherhoorn. Maar die heeft inmiddels 10 diepe sprints getrokken. Ik ben benieuwd hoe lang die dat volhoudt. Maar ze zijn veelvuldig in de aanval, Oud-Beijerland. En ze zijn ook uiteraard sterker. Alleen hij wil er voor hun nog niet in. En zolang dat zo is, heeft je Bolders nog een kans.
1: Ja, precies. En dan hoe heet het? Ja, in één keer er zelf uitkomen. Want je krijgt altijd de kans, hè?
4: Ja, zeker.
1: Dus het hoeft maar één keer goed te vallen, zullen we zeggen.
4: Ja, waarom?
1: Goed, Henk, dan gaan we van jou gaan we naar Willem. En dan is het Willem natuurlijk kijken terwijl hij de botlek tegen Zwarte Pijl. En ik hoop dat de snelheid er een beetje uit is bij de tegenstander van vandaag, Willem.
5: Ja, je haalt woorden uit mijn mond. Oh. Ik inderdaad, de leeuw is een klein beetje getemd, zeg maar. De eerste kwartier was echt, op en neer van Zwarte Pijl met hele snelle spelers en bla bla bla bla. Maar zo gaandeweg de wedstrijd neemt Botlek het heft in handen. In de, even kijken hoor, de 27e minuut werd er door het vasthouden van een aanvaller van Botlek door Gerald Joval een gele kaart op gepikt. En uit die vrije schop kreeg Botlek een megakans. Mickey Remy aan de linkerkant eigenlijk drie verdedigers passeerde op de achterlijn. Een voortrok en het was millimeterwerk voor aanvallen van Botlek om hem af te ronden. Er zat nog een grote teen tussen van een Zwarte Pijl verdediger en daardoor bleef het ook 0-1. Direct daarna ook weer een afgeslagen bal die Botlek oppikt op het middenveld. En door de diepte wordt gespeeld ik moet heel even kijken, dat was Jurgen Fernandes die ook niet raak schoot. Maar het was wel ook weer een mogelijkheid om die 1-1 te maken. En ja, als het dan niet mee zit, ja, dan weet je ook hoe dat gaat in de voetballerij. Als jij hem dan niet maakt, dan is de wet van het voetbal dat dan de tegenstander natuurlijk weer een keer ten aanval trekt en hem dan wel afdrukt. Maar dat is voorlopig nog niet gebeurd. Dus de stand is nog steeds 0.

0: 1.
1: Kijk, en hopelijk wordt dat straks anders in het voordeel van de tijd.
0: We zitten in de 33e minuut. Dat is even voor de statistieken.
1: Juist, dus we hebben er nog 12 en dan een beetje toegevoegde tijd nog een klein kwartiertje te gaan bij je, Willem. Ja. Eens even kijken hoor. Wat hebben we dan nog? Zullen we nog eventjes teruggaan naar spijkenissen? Dat gaan we doen. Spijkenissen Nieuwe Horen, Alex. En het wordt alleen maar spannender, denk ik. Alex?
0: Ja?
1: Het wordt steeds spannender natuurlijk, hè? Want er zal toch wat te vieren zijn voor een van beide ploegen vandaag.
2: Ja, dan moet er gescoord worden, hè?
1: Ja.
2: En dat is tot op heden niet gebeurd. Wel gescoord met kaarten trouwens. Staat 4-1 voor Spijkenissen, wat dat betreft, in de eerste helft. En dat is eigenlijk pas gekomen in de afgelopen minuten, want zojuist... was er even een opstootje tussen Kayo Renwerin aan de zijde van Nieuwenhoorn en Alessandro Franzoso. Ja, die nog wel eens een rode kaart trotseert als er wat aan de hand is. Die een opstootje hadden. Daarvoor hoopte Spijkenissen op een strafschop. En dat kan ik me wel enigszins voorstellen. Want het schot dat uiteindelijk werd gelost door Shakir Soeghem, werd op de doellijn door iemand met de hand aangeraakt, op de arm geschoten. Ja, zit die langs het lichaam of niet? Dat is dan altijd weer zoiets. De scheidsrechter vond in ieder geval van niet. En dus is het spel gewoon doorgegaan. Nu aan de andere kant was er wellicht het eerste echt hele grote gevaar voor Nieuwenhoorn. Kan de bal nog niet weggewerkt worden? Nou, dat kan nog maar net. Door Reggie Bosrak, de doelman van Spijkenissen, die de bal dan snel weer in het spel gaat brengen. Kan die dan iemand snel voorin bereiken, zodat er voor rust nog wat gebeuren kan? Nee, dat niet. Omdat daar een verdediger van Nieuwenhoorn tussen zit. En ik was aan het vertellen dat opstootje, dat leverde dus 2 gele kaarten op. Daarvoor Ryan Purvis al, Ralf Stello en Shakir Soeghem dus ook al op de bond geslingerd door scheidsrechter Jimmy Wabanda uit Oost-Zaan. En daarmee dus al 5 kaarten in de eerste 45 minuten. Nog niet eens de eerste 45 minuten. Want we hebben nog zo'n kleine 2 minuten te gaan voordat de eerste helft er officieel op zit. En dan wordt er ook nog wat extra tijd bij getrokken, denk ik, in deze fase. En is het nu zometeen in ieder geval Spijkenissen dat het spel mag gaan hervatten. Nou, er wordt weer wat gefloten. Moet wat verder terug worden gegaan door Dimitri Poort. Vliegt bijna richting de cornervlag zo'n beetje. Dat hij zometeen de bal in het spel mag gaan brengen. Even zien wat dat dan nog kan gaan opleveren. Purvis, die kan proberen door te koppen. Maar uiteindelijk is het in dit geval Dwayne Chenakoui die de bal dan maar weer wegmaait. Min of meer is de bal ook nog een keer over de zijlijn gegaan. En dat gebeurde via een Spijkenissenvoet volgens de grensrechter van Nieuwenhoorn. En dus mag die ploeg het spel weer gaan hervatten. Gaat hij helemaal terug naar achteren richting Kayo Renwerin. Laten we zometeen nog maar eventjes terugkomen hier bij deze wedstrijd. Maar wellicht dat het elders toch wat spannender is.
1: En dan gaan we dat eens eventjes opzoeken bij Willem Heidakker. Want die zit... Ik zit te knoeien. Nou goed, laten we dan maar eens gaan kijken wat we dan nog kunnen doen. Ik kan in ieder geval nog vertellen dat het darttoernooi in Oostenrijk wordt gespeeld en dat Kevin Doetsta heeft weten te winnen van Ryan Searle. Dat is ook wel met 6-2 dat toch ook wel een knappe prestatie is. Goed, de rust. 18 minuten over 3. Die zijn bij een aantal wedstrijden wel gaan breken, denk ik. Behalve dus bij Willem, want daar zijn ze een kwartiertje later begonnen. Dus daar moeten we nog eventjes... Wat gaan we dan doen? Ga ik eventjes links kijken. En dan zie ik daar Joris. En die zegt van, gaan we toch weer terug naar Alex? Nou, dan doen we dat toch.
2: Ja, precies. Dat is helemaal geen probleem. Terwijl de officiële speeltijd inmiddels erop zit. En het nu Spijkenissen is dat een aanval kan gaan beginnen. Is het Stello die volgens mij in stelling wordt gebracht. Wordt neergehaald, net voor het strafschopgebied. Niks aan de hand, zegt de scheidsrechter in dit geval. Maar die wordt toch aardig geraakt, blijft ook lang liggen. Tegenwoordig hebben ze ook hogere toneelschool natuurlijk allemaal gedaan. Maar dit was toch een aardige kans voor Spijkenissen om dat te doen. En dan zegt de scheidsrechter dat het misschien maar beter is dat we aan de T kunnen gaan. Dat gebeurt ook nog. Zie ik het gezicht van Rodi van Hemert. Die denkt van nou, daar komen we volgens mij best wel goed weg bij die actie die daar was op de slotfase. Uiteindelijk leverde het dus niks op. Gaan beide ploegen nu eventjes aan de T. Laten we hopen dat de gemoederen dan enigszins bedaard zijn.
1: En die gemoederen die zullen misschien na de rust alweer wat gedaard zijn, zoals Alex al terecht zegt. Rozenburg en OVMB, die nemen tegen elkaar op. Frank Schellenboom is daar aanwezig. Frank, je hebt een treffer te melden?
3: Ik heb een doelpunt te melden. Mooie aanval vanuit eigen strafschopgebied naar voren, langs de lijn. Zal nog even geven.

0: heel scherp voor. En Damian van der Ridder die schiet hem netjes tussen de palen. Dus een 1-0 stand voor Rozenburg op dit moment op slag van rust. We zitten in de 44e minuut nu, dus het zal zo ook wel naar de T gaan.
1: Ja, en als dat naar de T gaat, dan is dat, zoals het er nu naar uitziet, voor Vierpolders een goed bericht. Want Vierpolders houdt het nog steeds vol tegen Oud-Beijerland. En ja, jullie doen de sportieve plicht tegen OVB. Dat betekent dat, zoals nu ervoor staat, dat Vierpolders een puntje inloopt.
0: Dat zou voor Vierpolders een hele mooie feit zijn. En dan komt het op de laatste wedstrijd voor hun aan.
1: Dan, ja, precies. En dan spelen ze tegen elkaar. Hoe spannend kun je het dan krijgen, hè?
0: Dat is een mooi eind van het seizoen.
1: Zo is dat. Goed, we gaan jou alvast danken voor zometeen het eerste bedrijf. En spreken we elkaar zeker in het tweede gedeelte weer terug. Dan is het inmiddels 21, 9 minuten voor 16:30. Stukje muziek. Ik denk dat dat een goed idee is.

0: Sport op Voorne Putten. Live voetbal.
1: Ja, de Heat at the Moment was de titel van de plaat. Nou, de Heat at the Moment geldt eigenlijk ook wel, denk ik, voor Hellevoet Sluis. Want zij gaan wedstrijd tegen Alexandria 66 aanvangen. Ik denk dat ze zelfs al een minuutje of 10 minuten onderweg zijn. Edwin, goedemiddag.
2: Ja, en dat klopt. 8 minuten op de klok. Dus kwart over 3 begonnen. Dus dat is kennelijk de standaard aanvangstijd van Alexandria. Vanwege de wedstrijden die er dan hiervoor zitten. Hè, met een hoop jeugd en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, het is een grote vraag.

0: vereniging, dat weet ik toevallig, ja.
1: Ja, en daar had ik het net in de bestuurskamer al even over. Dus het is natuurlijk heel wrang dat de jeugd speelt allemaal op divisieniveau tegen BVO's, betaalde voetbalorganisaties. En het eerste elftal speelt dan dadelijk in de derde klas. Dus dat is natuurlijk best wel...
0: Ja, groot verschil.
1: Ja, ja.
0: En, zeker.
1: De redenen daarvoor zijn ook wel aan te wijzen. Want er zijn spelers die natuurlijk vanuit die jeugd doorkomen naar een eerste elftal. En het dan eigenlijk minder waardig vinden.

0: hoger op.
1: Nee, precies. Hoe zonde is dat?
0: Ik zou altijd zeggen, ga vanuit de jeugd eerst maar eens aan het seniorenvoetbal rennen. Want dat is toch net even wat anders dan jeugdvoetbal.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Maar goed, dat is niet mijn probleem. Dat is het probleem
1: van dat is het probleem van Alexander, ja, inderdaad. Ja, precies. Nee, het probleem voor Hellevoet is vandaag natuurlijk gewoon 3 punten meenemen. En bovenin blijven meedoen om op kampioenschap, hè?
0: Ja, en dan vellen wij het oordeel over Alexandria. Want als wij winnen, dan verliezen zij. En dan degraderen ze dus definitief naar die derde klas. Wat voor zo'n mooie club altijd jammer is. Maar goed, wat ik zeg, dat is hun probleem. Wij hadden natuurlijk de strijd om de titel. En die hebben we eigenlijk natuurlijk een week of 3 tegen GSC al min of meer weggegeven. Door daar tegen de toen nog onderste te verliezen. En toen hadden we het ineens niet meer in eigen hand. En een week later verloren we dan ook thuis van binnen Maas. En ja, er is nu wel een theoretische kans alleen nog om kampioen te worden. Ik heb al gezegd, als we 2 keer winnen, dan hebben wij in ieder geval 48 punten. En de andere clubs moeten dat altijd nog maar zien te halen. Dus een 3 in dit geval mag bijvoorbeeld vandaag van Zuidland winnen. Mag ook nog een keer gelijk spelen. Als ze dan de week daarna verliezen, dan hebben ze nog steeds die 48 punten niet. Dus en zo zijn er nog een aantal clubs die op dat punt aantal maar moeten zien te komen. Dus het jammer is wel dat wij in die laatste competitie natuurlijk niet spelen. Dus ja, als je dat er maar afwachten en van de zijlijn kijken hoe het allemaal zich gaat ontwikkelen. Maar voor onszelf hebben we eigenlijk al het gevoel dat het kampioenschap wel verspeeld is. En we alles moeten zetten op die na-competitie waar we ons natuurlijk wel al voor geplaatst hebben.
1: Ik wil zeggen, want dat heb je in ieder geval vast binnen natuurlijk. Dus het is niet helemaal een verloren, tenminste, dus aanhalingstekens een verloren seizoen geweest.
0: Nee, zeker niet. En het is wel zaak dat we ook deze 2 wedstrijden dus nog wel gewoon winnen. Want ook de stand op de ranglijst is gewoon van invloed op het programma van de na-competitie. Waarbij als we de hoogst geplaatste zijn, de eerste speelronde overslaan en de tweede speelronde een thuisvoordeel hebben. Dus dat is natuurlijk altijd
1: dat is altijd wel prettig, ja.
0: Daarom, en dan hoeven we dus uiteindelijk maar 2 wedstrijden te spelen om die eerste klas alsnog te halen. Ja.
1: Over de wedstrijd van vandaag nog even terug. Ben je helemaal compleet of...
0: Nee, Lex van Dommel is natuurlijk 2 weken geleden min of meer uit de wedstrijd geschopt tegen Binnenmaas. Dat was ook het moment waarop wij 35 minuten lang het initiatief hadden tegen Binnenmaas. Maar zodra hij uitviel, waren we dat initiatief ineens kwijt. En is de overwinning van Binnenmaas ook snel verklaard, die 1-3. En ja, Lex heeft dermate veel last dat hij vandaag niet speelt. En waarschijnlijk volgende week ook nog niet. Maar dat heeft dan meer een preventieve oorzaak, omdat we natuurlijk dan alles op die na-competitie gaan richten. Maar die is er in ieder geval niet bij. Maar Thijs van der Heuvel was in de laatste wedstrijd er niet bij. De geschorste aanvoerder toen. En die is nu weer terug. Dus in principe is het gewoon 1-1 met poppetjes schuiven. Hè. Dus, ja. We hebben er gewoon 11 ook.
1: Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Weet je, de 11. En dan doen we een paar reserves erbij. Kan ook wel eens handig zijn, hè?
0: Die hebben we ook nog. Ja. Nee, hoor, en wat dat betreft, de wedstrijd begon heel goed. Want na 30 seconden hadden we al op een 1-0 voorsprong kunnen staan. Toen Jeffrey Burger echt letterlijk 1-1 met de keeper kwam op een metertje of 7 van het doel. En ja, identiek eigenlijk aan de wedstrijd tegen GSC ODS. Waarin hij de winnende op de schoen had in de 90ste minuut. Vanaf dezelfde afstand schoot hij hem toen richting de N3. Daar tussen Papendrecht en Dordrecht. Maar in dit geval schoot hij hem dus weer een 7 meter tegen de keeper aan. En ja, dat was eigenlijk wel een mega kans op een hele vroege voorsprong. Nou, die kwam er niet en nu is het eigenlijk, houdt het nog niet over met de spelpeil. En staan we na 12 minuten nog op 0-0.
1: Oké, 0-0. We gaan het meemaken de rest van de 75 minuten die er nog op de klok staan. Kan je wel meegeven dat Zuid-Ambrina 0-2 is inmiddels?
0: Ja, dat had ik inmiddels ook al begrepen. En dat zou op zich ook niet ongunstig zijn. Ervan uitgaande dat wat ik zeg, dat Brida dan nog 1 keer mag winnen, 1 keer mag gelijk spelen en dan nog een keer kan verliezen. Dan hebben ze nog steeds niet hetzelfde aantal punten als wat wij hebben als wij 2 keer winnen. Dus.
1: Precies. Dus,
0: ik dicht zelf ook Binnenmaas eerlijk gezegd de beste kansen toe. Omdat die naar mijn idee het makkelijkste programma hebben. Spelen vandaag dan weliswaar niet. Maar krijgen volgens mij nog redelijk 2 redelijk eenvoudige klusjes te doen. En Briele moet ook nog tegen Spartaan die nog volop in strijd is. En om de titel en om de periodetitel. Ja. Dus. En dat is momenteel echt wel de beste ploeg uit de afdeling.
1: Dat hoor ik er meer zeggen inderdaad. Want bij de diverse clubs waar ik de afgelopen weken geweest ben, wordt inderdaad Spartaan 20 wel heel erg geroemd over het voetbal wat zij spelen.
0: Ja, absoluut. En er gaan ook 7 jongens weg, waarvan de meeste jongens is allemaal naar Smitshoek, Capelle, dat soort hoger geplaatste teams gaan. Dus dat betekent wel dat je wat kwaliteit hebt lopen in ieder geval. Ja.
1: Maar goed, ook die moeten eerst het seizoen nog maar even afmaken.
0: En die hebben ook nog andere belangen, hè? Want die spelen ook nog een bekerfinale. Dus, ja. En dat spelen ze dan weer op 13 mei. Dat is dan natuurlijk komende woensdag. Dus dat, ja, hoe ga je daarmee om richting de competitie van 16 mei natuurlijk?
1: Ja, ja, wat dat betreft zijn er nog genoeg mooie uitdagingen te leggen in de komende periode. Zo is dat. En Tim, we gaan elkaar nog spreken wat betreft de wedstrijd. En tot straks. En dan gaan we denk ik zo richting de rust bij Botlek tegen Zwarte Pel. Daar was het 0-1, Willem. En dat is het nog steeds. Of komt Botlek wel terug in de wedstrijd?
2: Ja, je was zo lang aan het praten.

0: En ik ging al een tijdje. Nee, maar gekkigheid. Het is in de extra minuut, de reserve minuut van de eerste helft. Zwarte Pijl die eigenlijk uit een lauw kans, zeg maar. Weer diezelfde speler trouwens hoor, Miguel Darsson. Voor Zwarte Pijl de 0-2 intikt eigenlijk. Want eigenlijk had die goal nooit mogen vallen. Maar ja, hij komt daar toevallig, weet je wel. En dan sta je ineens achter met 2-0. We hebben zoveel kansen gehad, joh. Mika, Van der Stelt, die gewoon op de 16 meter de bal voor het intikken heeft en hem hoog overschiet. Onnodig. Dan had het 1-1 geweest. Maar ja, goed, hadden en hebben. Dat zijn twee verschillende termen. Dus zo is het rust nu. We gaan net het veld af met achterstand voor Botlek tegen Zwarte Pijl 0-2.
1: Dat is jammer, maar goed, we hebben nog 45 minuten, Willem, ja. om proberen dat nog een beetje recht te trekken. We gaan het straks van je horen.
0: Jo.
1: Eens even kijken, dan is het 2 minuten over 4:30. Zijn de tweede helftjes nog niet begonnen, hè? Dan doen we maar eventjes iets muzikaals. En dan gaan we zometeen... Oh ja, we gaan boodschappen doen. Dat gaan we eerst doen.
2: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is een pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 4:30.
9: Link
10: weer.
11: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
2: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
13: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
14: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers.

0: En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

0: voor de putten. Live voetbal.
1: 10 minuten over 3:30. Dat betekent dat de tweede helft van de wedstrijden zo goed als begonnen zijn, dan wel begonnen zijn. Een van de wedstrijden die de tweede helft in ieder geval een aanvang heeft genomen, dat is de wedstrijd tussen Spijkenis en Nieuworen, waar we met een Frits van Turenhoutje de rust in gingen, Alex.
2: Ja, die Frits van Turenhout zat nog altijd op het scorebord.

0: Wordt dat overigens niet werkt hier vandaag bij Spijkenisse, waar ze natuurlijk ook van balen. En die 0-0 die is er dus wat dat betreft nog wel. Als we 3 minuten bezig zijn in de tweede helft en bij Spijkenisse 1 wissel heeft plaatsgevonden. 1 van de 4 mannen die een gele kaart kreeg voor Rust Ryan Purvis is in de kleedkamer achtergebleven. En Mika Weerts, aanvallende ook wissel dus wat dat betreft aan de kant van Spijkenisse, die is de vervanger aan de kant van de formatie van Peter Rubbe en Davy van Velzen. Geen wissels bij Rodi van Hemert is een team. Die ploeg is nu ook in balbezit, kan ik je vertellen. Sam Pijlman, om precies te zijn, die het gaat proberen. Dan gaat het balletje richting Helber van Vasconcelos Furtado, om precies te zijn. En dan is het de doelman van de ploeg uit Hellevoetsluis, Nigel Kane, die het balletje zometeen weer wat verder naar voren probeert te schieten op de helft van Spijkenisse. Dat laatste lukt wel, maar Spijkenisse is wel in balbezit, al kan duren misschien niet in balbezit blijven. Via een gelukje komt hij uiteindelijk toch weer in het balbezit terug. Kan Spijkenisse het gaan proberen? Is het uiteindelijk Dwayne Chenakoui die er een voetje tegen zet en de bal over de zijlijn schopt? En dus mag Spijkenisse zometeen gaan ingooien om in ieder geval weer richting het doelgebied van Nigel Kane, de doelman van Nieuwenhoorn, te komen. Dat is dan inmiddels gebeurd. Er zitten wat mensen elkaar op de hielen, om het zo maar even te zeggen. En dan is het Siegem die de bal niet bij een medespeler krijgt. Gaat de bal weer over de zeilen. Maar dan mag Nieuwenhoorn ingooien. En gaat die bal richting doelman Kene van Nieuwenhoorn. Kene die eens even kijkt of die een van zijn medespelers kan bereiken. Nou, er zitten ook 2 spelers van Spijkenisse in de buurt. Dat heel erg handig is, is nog maar de vraag. Maar ja, vooralsnog brengt hij zichzelf een klein beetje in de problemen. Is het uiteindelijk Furtado die het balletje weer terugschiet richting de doelman. Nou, ik had niet dat we dit de hele tweede helft blijven zien. Want dan gaat het uiterst saai worden hier op Sportpark Jaap. En laten we even goed wel zijn met de 0-0 tussenstand op dit moment nog bij IFC tegen Kruisland. Een wedstrijd die pas om 3 uur is begonnen. En de 0-0 stand hier wordt er vanmiddag nog helemaal niets beslist natuurlijk in deze eerste klasse C. En zal er volgende week minimaal een puntje gehaald moeten gaan worden door Spijkenisse. In ieder geval moet de ploeg natuurlijk zelf vandaag gewoon winnen. Dat geldt ook voor Nieuwenhoorn in het kader van ideeën om de na-competitie te gaan halen. Want dat is wat de ploeg van Rodi van Hemert natuurlijk wil. En daar kan ik dan nog over vertellen dat het van belang is dat je of als hoogste periode kampioen of als laagste periode kampioen eindigt. Want dan speel je in de eerste ronde van de na-competitie die al op dinsdag of woensdag 28 mei plaats gaat vinden. In ieder geval de eerste ronde tegen een eerste klasse. Het is in deze klasse voor promotie naar de vierde divisie een uit- en een thuiswedstrijd in 2 kamp moet er worden gespeeld. En de kans is dus als je als eerste of als laagste periode kampioen eindigt, dat je in ieder geval alleen maar eerste klasses tegenkomt en niet tegen de afvallers van bijvoorbeeld de vierde divisie. Dat zou VOC kunnen zijn. Nou ja, daar heeft Nieuwenhoorn een beetje negatief iets mee. Er was een jaar dat ze het niet redden tegen VOC. En het jaar daarvoor dachten ze dat ze het gered hadden, maar toen had die werk bij VOC ook in de na-competitie al een keer stilgelegd gelegen. En toen dacht men dat men er was en na 10 minuten kreeg men te horen dat men toch gedegradeerd was. Dus wat dat betreft hoopt men die ploeg natuurlijk ook graag te ontlopen aan de kant van Nieuwenhoorn. Alhoewel het natuurlijk gewoon een loterij blijft in de na-competitie. Dus daar zijn we nog niet, want met vanmiddag mee worden er gewoon nog 3 competitiewedstrijden afgewerkt. Hier natuurlijk voor beide ploegen. En is het voornamelijk ook de tegenstanders van Nieuwenhoorn die in ieder geval in de komende weken de concurrenten van Nieuwenhoorn in het kader van die periodetitel, RVVH en Nieuw-Lekkerland, ook voorstaan. Dus wat dat betreft is er voor Nieuwenhoorn natuurlijk ook weer allerlei mogelijkheden om dat te doen. Mag nu ook gaan ingooien, gaat de bal ver naar voren, kan de bal niet goed worden weggewerkt, kan de recht misschien tot de schot komen, maar de recht die schiet tegen een van de spelers van Spijkenisse aan. En dan gaat de bal veel verder dan bij het doel is, in ieder geval over de zijlijn. Mag er zo meteen ingegooid gaan worden door een van de spelers van Nieuwenhoorn. Horen dat wel. Spelen we in deze tweede helft tussen Spijkenisse en Nieuwenhoorn. Zo'n 8 minuten bijna. Er staat het nog altijd 0-0.
1: En we gaan naar de tweede helft van de wedstrijd tussen Rozenburg en OFB. En daar zit Frank Schelleboom. Frank, we verlieten je met een ruststand van 1-0. Is de tweede helft nu een kwartiertje onderweg? Is het nog steeds 1-0?
2: Nee, de tweede helft is ongeveer 6 minuutjes onderweg. En ja, net een vrije trap op de achterlijn. Net buiten de 16. Sammy Jongejan gaat erachter staan. Die is net in het veld. En hij krult hem heel netjes naar binnen in de verre hoek. 2-0 voor Rozenburg op dit moment.
1: Kijk, dat is voor de thuisclub in ieder geval.

0: een lekker stand natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. Ja. OFB wat minder, maar ja goed, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. wij spelen ons spelletje hier in Rozenburg. En ja, 2-0 op dit moment.
0: Een 2-0 en dat ziet er positief dus uit wat betreft... als je lekker kan het seizoen kan uitvrijwielen, dan...
1: dat gaat helemaal goed komen.
0: Dan gaat dat helemaal goed komen, inderdaad.
1: Ja, dus,
0: goed, okay. we houden contact. Jo, perfect. En dan gaan we van Zwarte Waal... van Rozenburg naar Zwarte Waal, zo moet ik het goed zeggen. GHVV is de tegenstander. We hebben een tijd niks meer van je gehoord, Andrew. Betekent dat het nog steeds 0-0 is?
2: Het is nog steeds 0-0. De enige ding die de vermelden waard was, is dat de scheidsrechter twee keer op tijd begonnen is. En er is niks bijzonders. Het zag er in het begin, de eerste helft, al naar uit dat het een aardige derby ging worden. De eerste 20 minuten waren zeker het moeite waard van te uitkijken aan. Met over en weer wat kleine kansjes. En daarna is het eigenlijk geworden tot een gezapige voetbalpot. Waarschijnlijk hebben de jongens van GHVV de rust de tussenstanden gezien en zagen dat er niet veel meer te halen was. Of hebben ze daar geen moed uit weten te putten? Ik weet het niet. Het is erg tammetjes. De hoogtepunten die ik kan vermelden in de tweede helft was een claim van Zwarte Maal voor een penalty die door de scheidsrechter werd weggewuifd. En een gele kaart aan de kant van GHVV voor een stevige overtreding op Vincent Dieling. Waar overigens niks uit voortkwam. Maar voor de rest nog steeds 0-0. Maar wat is het? De 58e minuut op dit moment.
0: Betekent dat we er nog 32 te gaan hebben. Ja, en wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ik kan in ieder geval meegeven dat DBGC de score heeft verdubbeld tegen GOZ. Een eigen doelpunt van de thuisclub bracht het dus op 0-2. En we gaan ook naar Henk van Marion, waar we dan toevallig naar Vierpolders gaan. En Oud-Beijerland de tegenstander is. Eerst in de eerste helft geloof ik een aantal keer paal en lat geraakt door de bezoekers. Maar nog steeds die 0 op het scorebord. En is dat nog steeds zo in het tweede bedrijf, Henk?
3: Ja, we zijn in minuut 52 en we staan nog steeds 0-0. En ja, goed, Oud-Beijerland blijft drukken. Zonder de laatste, de eerste minuut van de tweede helft echt heel erg gevaarlijk te worden. Maar 80% balbezit zou ik zeggen.
0: Ja, maar goed, die bal die kan 99% balbezit hebben, maar als die ballen niet in het mandje gaan, die tellen, dat zijn er geen deel, hè?
3: Stiekem ook blij dat er dan ook een beetje onrust komt.
0: Ja, precies.
3: Trouwens, hele sportieve wedstrijd toch in kaart gevallen nog. Dus ondanks de belangen hebben de beide ploegen dat goed onder controle, de spanning. En qua kaarten. Qua voetbal denk ik dat bij Beiland dat toch stiekem een beetje mee gaat tellen.
0: Ja. Kijk, en het voordeel van jullie is natuurlijk dat OVB met 2-0 achter staat, hè?
3: Ja. Dus nou ja, te voorbarig nog, maar in je achterhoofd hoop je erop.
0: Ja, precies. Precies dat. We gaan het in de gaten houden, Henk. En we spreken elkaar straks zeker nog eventjes.
3: Okay.
0: Gaan we van Vierpolders naar Zuidland. En daar is Hans Saido's aan het kijken naar de wedstrijd tussen Zuidland en Brielen. De ruststand was 0-2, Hans. Dat was weinig positief. Tweede helft eventjes de beuk erin en terug in de wedstrijd komen.
4: Nou, er is wel wat veranderd zo links-rechts, om eerlijk te zijn. Het is inmiddels 1-3 geworden. Het was, net na de rust was het 0-3. En zojuist voor de Zuidland 1-3. En ja, ik mag nooit beoordelen natuurlijk, want dat is zelfs altijd. Ik denk dat Zuidland net wel een schatschap had moeten hebben. Dus hadden ze eventueel 2-3 kunnen komen. Maar ja, zowel deze man die floot niet. Dat is geen schatschap.
0: Nee.
4: Het is 1-3.
0: 1-3, nou goed. En er is nog een goed half uur te gaan, dus...
4: Ja, meer. We zijn net, denk ik, een minuut of 5 bezig. Het is eigenlijk, na de rust was het gelijk 0-3 en 1-3. Dus het is, we zijn hier best nog even lang bezig.
0: Dus we zijn nog eventjes, en wie weet kun je dat nog terughalen.
4: We gaan het hopen.
0: Dat zou wel knap zijn trouwens, als dat zo zou zijn. Maar goed, dat is even koffiedik kijken en vooruitkijken naar iets wat, ja... We niet weten of dat gaat gebeuren, maar we zullen het zien. We gaan het zien inderdaad, Hans. Gaan wij naar de derde klasse, naar Botlek tegen Zwarte Pijl. Daar was de rust aangebroken met een 0-2 tussenstand voor de bezoekers. Willem, is daar al wat spanning teruggekomen of is Zwarte Pijl echt te sterk vandaag?
5: Nou, in eerste instantie leek het om te draaien. In de eerste minuut van de tweede helft, dus de 46e minuut, was het

0: Georgie Fernandes, die naam op plek 1-2. Heel simpel middenwet die gestuurd vanaf de middenlijn, alleen op de keeper aflopende. Hij speelde om de keeper. En hij kon hem binnenschuiven, dus dat was 1-2. Maar nog geen minuut later, dan denk je toch eigenlijk aan Botlek, die heb het plek boven. Hè? Want zo is het dan. Als je dan in de helft al zo snel een helle doelpunt doet, dan is het gekeerd. Maar een minuut later was het die de eerste twee goals maakte. Dat was wel Darsson. Die de 1-3 binnen zou lopen. En eigenlijk ook vanaf aftrap na die 1-2 plek. Mac is in die al. Ja, goed, het was tik, tik, tik, tik. En boom, 1-1. En het zit er tik. Dus we kunnen het nog naar Leiden. Laat ik het zo zeggen. Kijk, een doelsaldo loopt die natuurlijk ook, hè. En daar moeten we natuurlijk ook voor oppassen. Dat we niet te veel goals tegen deze wedstrijd. Want natuurlijk de eerst volgende wedstrijd tegen Ketel Spaarland. Want de koploper is. Omdat CBO staat naar mij niet achter. Wat ik heb gehoord. En Ketel Spaarland, daar heb ik nog een uitslag van binnen. Of ruststand van binnen gekregen. Maar als Ketel Spaarland wint en CBO die verliest. Dan is het zo dat volgende week, zeg maar, Ketelspalers en mijn kampioen zou kunnen worden tegen. En dan staat er daar natuurlijk ook ontzettend druk op. En bij ons staat hij er natuurlijk ook wel op, want wij moeten ons uiteraard nog veilig weten te spelen. Maar in ieder geval dan wel met een voltallig, met een aantal die nu weer die vijf waterspelers in de gelederen gaan krijgen. Kan ook een hele van de wedstrijd worden.
1: Ik snap
0: het. 1-3. En we gaan kijken hoe Botlek zich nog ervaart. Ze hebben echt ook in de eerste helft een paar mogelijkheden waaruit ze al moeten scoren. Alleen dat gebeurt dan niet in zo'n.
1: Willem, we houden elkaar op de hoogte. Ik wil zeggen dat het terrein begint nu echt te storen. Dat ligt niet aan jou, maar dat is een technische uitdaging. Daar gaan we even aan sleutelen. En we hopen je gauw nog te spreken met hopelijk een verbetering van de score wat betreft Botlek. Dan gaan wij gauw naar Spijkenisse Nieuwhoorn. En Alex, die heeft een doelpunt gezien, maar nou nog voor wie?
2: Ja, het is Nieuwenhorn dat op een 0-1 voorsprong is gekomen op Sportpark Jaap Riedijk. En het kon alle kanten op, ook voor Rustal was het zo. En is het uiteindelijk Chris Dabagian, die doelman Rajib Ozrak, weet te verschalken. En zo de eerste treffer van de vanmiddag hier op het scorebord zet. En dat is voor de fans van Spijkenisse aan de verkeerde kant. Voor de fans van Nieuwenhorn aan de goede kant natuurlijk. Maar Dabagian die met de 0-1 in ieder geval de band weet te breken. Ik zie ook gelijk wat mensen warm lopen aan de kant van Nieuwenhorn. Die willen natuurlijk denk ik wat verdedigend gaan doen. Ze zaten al een beetje met die bal achter in die ploeg gehouden, waar wel af en toe gevaarlijk was. Ook nu zie ik dat weer gebeuren, want het is doelman Nacho Kenen die dan nu maar eens even het balletje schiet, maar dan gaat hij wel naar een Spijkenisse spelen die hem niet in de ploeg kan houden. En dus kan Nieuwenhorn ter hoogte van de middenlijn er weer uit kan gaan komen. Dus het is Savi Wuister inmiddels dat het balbezit heeft. Moet hem eventjes terugspelen, richting Bradley Peek. Blesseerde zich zojuist nog eventjes. Dus het Leerdam en dan ook vervolgens Wuister weer, die het balletje weet te pakken. Ja, daar kan de Spijkenisse niet tussen komen. Kan in het strafschopgebied wel los schot gehoord worden. Dat is de tweede treffer, dacht ik. Maar die bal die gaat net via de andere kant van het doel erin, zullen we maar zeggen. Dus wat dat betreft gaat dat geluk niet door. Hij leek eraan te zitten te komen voor Nieuwenhorn. Dat duidelijk in de tweede helft wat beter aan deze wedstrijd is begonnen. Maar vervolgens dus één keer wist te scoren. Laten we dat nog eventjes rechtzetten. Nu Spijkenisse weer dat het kan gaan proberen. Spijkenisse dat het probeert. Gebeurt het allemaal via Ralf Stello. Stello die de bal ver naar voren schiet. Daar is eigenlijk niemand. En dan eens eventjes kijken, kan die bal weer binnengehouden worden? Nou, dat kan nog zo waar. Kan de tegenstander voorbij gespeeld worden? Gaan er inmiddels veel meer spelers bij? Dan is het Nieuwenhorn dat heel makkelijk aangetikt kan worden. En Kwakkie de Recht die helemaal ervoor kan zorgen dat die bal zo meteen weggaat. En dus is het gevaar richting het doel van Nacho Kenen, de doelman van Nieuwenhorn, inmiddels weer geweken. We hebben de eerste uur gespeeld in deze wedstrijd. Sterker nog, we hebben de eerste 20 minuten zo'n beetje gespeeld van deze tweede helft tussen Spijkenisse en Nieuwenhorn. Is de band gebroken, want die

0: kunnen horen dat via Christian Nabachtian in ieder geval de eerste treffer weet te scoren. Nu misschien de gelijkmaker weer binnen te tikken. De spijker is maar de bal komt wel voor de voeten van Dwight Durham. Maar hij schiet over het doel van Kane en is dus ook dat gevaar geweken. Het blijft hier 0-1 voor Nieuwhoorn.
1: 0-1 voor Nieuwhoorn. En dat is ook een tussenstand die we graag bij Alexandria tegen Hellevoet Sluis zouden willen zien, Twin.
2: Ja, nou ja, dan moet je toch heel erg geduld hebben. Okay. Want het staat nog steeds 0-0 in de 39ste minuut inmiddels. Waarbij Hellevoet nog eens na die ene van Jeffrey Burger nog eens twee botte kansen liet liggen. Want Jeffrey Burger zelf werd door Jordi Braber aan het werk gezet. En schoof de bal naast het doel in het zijnetje. En daarna was het Dean Bos die door Jeffrey Burger dan weer diep gestuurd werd. En die kwam 1-1 met de keeper ook. Maar ja, dat voorspelde ik al toen ik achter het doel stond. Want het was zo getelefoneerd dat hij precies aangaf wat hij ging doen. Dus het was voor de keeper een kloutkunstje om hem ook weer met beide vuisten tegen te houden. Dus ja, dan zal je altijd zien in zo'n wedstrijd waarin je zelf de grote kansen krijgt om een tegenstander dan mogelijk doelpunt maakt. Maar daar is Alexandria nog niet toe in staat gebleken. Dus ja, het is wat dat betreft even afwachten nog, of wachten eigenlijk nog op dat eerste doelpunt van Hellevoet. De laatste 20 minuten zijn de grote kansen eigenlijk wel uitgebleven. Dus ik vermoed dat het richting de rust wel zo zal blijven, die 0-0 en dan in de tweede helft. Maar aan de doelpunten moet eraan genieten. Dus zijn nu wat als weer bij het spel, als ik dat goed heb gezegd. Zegt de vlag niet, maar wordt toch uitgewerkt door het Alexandria. Dus dat ging weer een mogelijkheid om een kans verloren voor Hellevoet. En zo staat het na 41 minuten nog altijd 0-0 bij Alexandria tegen Hellevoet Sluis.
1: We houden ook elkaar op de hoogte graag van deze wedstrijd. Dan hebben we een wedstrijd die anders doen. Laten we eventjes wat tussenstanden nemen. Spijkenisse Nieuwhoorn is 0-1. We gaan Hans Saarloos erbij pakken. Want die zit te kijken bij de wedstrijd tussen Zuidland en Brielen. En dat is een wedstrijd in de twee klassen, Hans. En is de spanning weer helemaal terug?
3: Ja, het is weer helemaal terug. Het is 2-3 geworden. Het is een beetje fanatieke wedstrijd geworden. Echt zit alles nu op een ram. En Zuidland is teruggekomen door 2-3.
1: Hoe knap is dat? Hè? Dan heb je 2/3 van de schade heb je hersteld. Maar goed, dan blijft er nog eentje over die je nog in moet halen.
3: Ja, maar mijn gevoel zegt dan dat het nog wel goed komt, denk ik. Ja. Brielen was eerlijk gezegd, de eerste 20 minuten waren veel sterker. En, maar die laat dreigen na dit 2-0 laat ze erin zakken. En Zuidland profiteert er goed van.
1: En wie is degene die het tweede doelpunt heeft gemaakt voor Zuidland?
3: Daluk. Dat is degene die naar de Bril gaat, dus.
1: Oké. Okay. Oh, die doet even zijn oude, of een nieuwe ploeg, die even een beetje pijn.
3: Op dit moment maakt dat niet uit, hè?
1: Nee, precies. Nieuwe zin. Ja, precies. 2-3. Het is dus heel erg spannend bij Zuidland tegen Bril.
3: Het is ook een hele leuke wedstrijd.
1: Helemaal goed. En dat is ook belangrijk. Is het ook druk trouwens bij jullie? Oh, Hans is al weg. Dat ga ik hem dan straks nog maar even vragen. Ik zie dat we tegen het einde van het tweede uur aanzitten. Dat betekent dat we even boodschappen gaan doen. We gaan even het nieuws ophalen en wederom weer boodschappen doen. En dan zijn we vlug weer terug met het derde bedrijf van de sport op Voorneputten. Graag tot zometeen.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet.

0: Hoogvliet. En kijk ook alvast op grando.nl.
1: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Dit uur Sporttop Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.
11: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws.

0: gasten. Dit is Sport op Voorneputten.
1: Sport op Voorneputten. Live voetbal.
2: Ja, en het live voetbal in het derde uur van Sport op Voorneputten beginnen we in Spijkenisse. Spijkenisse tegen Nieuwehoorn. 0-1 was het, Alex, toen wij elkaar voor het laatst verlieten. En het is inmiddels...
3: Nog steeds 0-1, dus wat dat betreft is het niet veranderd. Meestal tijdens het nieuws gebeurt er wel wat, maar vandaag ben ik daarvan verschoond gebleven wat dat betreft. En ik zie dat er twee wissels aan de kant van Nieuwenhoorn hebben plaatsgevonden. Daar zijn Christian de Bachian, de doelpuntenmaker van vanmiddag tot nu toe. En oud-Spijkenisse speler Dwayne Tjenakpoei naar de kant gehaald. Hun vervanger heette Tom Klein en Betslot Wolde Amanuel. En zij gaan proberen om in de laatste 20 minuten de score weer uit te breiden. Of in ieder geval niet terug te laten lopen. Sleram die nu kan gaan schieten. Eén handje die er dan bij redt voor de doelman van Spijkenisse. En dan is het uiteindelijk het dak van het doel dat gehaald wordt door een van de spelers van Nieuwenhoorn. Ik denk Peek dat dat geweest is wat dat betreft. En zo is dat gevaar bij toch steeds waar voor het doel van Spijkenisse. Was het voorrust eigenlijk een beetje andersom. En was het even afwachten hoe dat zou gaan. Nu ligt er ook weer een speler van de Spijkenisse op de grond. En weet ik niet of hij nog wat verzorging toe moet krijgen. Geblesseerd uitgevallen bij Spijkenisse is Julian Gret trouwens na een minuut of 65. Zijn vervanger aan de kant van Spijkenisse heet Jordi Breestraat. Nu is het een corner voor Nieuwenhoorn. Die wordt genomen, wordt gekopt. Langs alles en iedereen gaat hij eigenlijk heen. Kan Nieuwenhoorn nog wel in balbezit blijven? Of gaat die bal over de zijlijn? Dat gebeurt ook nog wel. En dan denkt iemand van Nieuwenhoorn, daar iemand van Spijkenisse heeft hem als laatste aangeraakt. Maar het was toch een van zijn eigen spelers. En dus mag Spijkenisse zometeen bij Duurham gaan proberen om in ieder geval het bal weer in het spelletje te krijgen. Om gevaar te kweken voor het doel bij Nigel Kenem. Want met de huidige tussenstanden gaat er vandaag helemaal niks veranderen. Gaat er volgende week ook geen beslissing voor Spijkenisse komen. Want ja, dan wordt het verschil 2 punten. Nu lijkt Spijkenisse naar het doel te kunnen gaan lopen. Is het Ralf Stello die buiten spel staat. Is er ook een overtreding nog bij over te gaan. En dus krijgt Spijkenisse wel een vrije trap. Een meter of 10 over de middenlijn. Die wordt genomen door Virgil Zelderust. Ziet dan wel iemand vrij staan, maar kan eigenlijk niet schieten. Is het uiteindelijk een zwak schot van Jordi Breedstraten. Die heel simpel in de handen van doelman Nigel Kenen terecht komt. En zo is dat gevaar voor Nieuwenhoorn dan ook weer geweken. Ik was bezig met het verhaal over hoe het dan verder gaat natuurlijk. De voorsprong van Spijkenisse. Dat was 5 punten voor deze wedstrijd. Die gaat met de voorsprong van IFC. Ervan uitgaan dat ze ook gaan winnen. Terug naar 2 punten. En ook volgende week betekent dat dat nog geen definitieve beslissing is. Dat dat in de uitwedstrijd tegen in de Ridderkerk bij RBVA. De 25e of de 23e mei in ieder geval moet gaan gebeuren. Als het zo blijft natuurlijk. Want dat moeten we er wel bij zeggen. Dus allemaal op basis van de huidige tussenstanden. Zien we dat het balletje weer over de zijlijn wordt geschoten. In dit geval. Door de doelman van Spijkenisse en is er weer even rust op het veld. Spijkenisse tegen Nieuwenhoorn. Het is spannend, het is 0-1 voor Nieuwenhoorn.
2: En dat is inderdaad nog 20 spannende minuten bij Alex. En gaan we naar de tweede klasse D. Daar is Zuidland tegen Brielen 2-3. En bij Hellevoet Sluis, dan zouden ze dat moeten horen. En dan zouden ze toch denken van... dan moeten we even de punten bij Alexandria op gaan halen, Edwin. Of is het toch anders? Het is niet... We gaan de Hans. Zuidland tegen Brielen 2-3 is het daar dus. En spannend dus.
4: Ja, het is heel erg van Zuidland krijgt kans na kans. Dan moet ik wel zeggen, Brielen die is eigenlijk vergeleken met de eerste helft... is eigenlijk niet meer gevaarlijk geweest. Zuidland maakt alleen maar de punten.
2: Ja.
4: Dus... Alleen geen doelpunten.
2: Nee, die heb je nog nodig. Je hebt er nog één nodig.
4: Ja, we hebben 2 hele goede kansen gehad. De Luc die kwam alleen op de keeper af. De keeper pakte hem netjes. Marcel van den Berg kopte op de lat. Dus ja, misschien zit er 3-3 er nog in.
2: En daar heb je nog voor een goede 10 minuutjes?
4: Nee, langer denk ik hoor. Ik denk zeker nog 20 minuten.
2: Zeker nog 20 kijk aan. Dus dan, de spanning stijgt ten top in ieder geval bij... We zijn dan Brielen en we houden ook gooien graag straks nog eventjes terug, Hans. We gaan naar de vierde klasse. Daar heb ik wat tussenstanden. Want ik zie bijvoorbeeld dat GOZ 2-2 heeft gemaakt tegen DBGC. Dat is met de tussenstanden die we ook hebben bij Vierpolders Oud-Beijerland. Want daar is nog steeds niets gescoord.

0: En bij Zwarte Waal tegen GHVV, daar is ook nog niet gescoord. Ja, dan blijft dat een beetje een status quo, hè, in de komende wedstrijden. En nog iemand hangen? Via FCC klaar. Dus ik kan gewoon gaan kiezen wie ik daarvoor wil hebben. Nou, helemaal goed. Laten we dan maar bij Zwarte Waal tegen GHB Andrew gaan beginnen. Bovenaan de lijst sta je, Andrew. Dus dan ben je gewoon mijn nummer 1 vandaag, hoor.
1: Nou, kijk eens aan. Dat is goed om te horen. Want hier op het veld is inderdaad wel wat veranderd. Stand is nu 0-1 in voordeel natuurlijk van GHB. Uit een schitterend mooie vrije trap genomen door de nummer 16, Shenomar Pers. Dat was naar aanleiding van een gegeven rode kaart. Een tweede gele kaart, moet ik er goed bij zeggen, van Martijn Rolof. Iets wat zwaar bestraft vindt vriend en vijand. Maar dat resulteerde wel in de vrije trap die er wonderwel ingeschoten wordt. En vervolgens voetbalt Zwarte Waal nu met 10 man verder. Het begint zich nu een klein beetje te ontvouwen tot een echte derby. De strijd staat er. Er zit weer wat pit in het leven, waarbij, schitterende mooie toepassing wederom van GHVV die net overgaat. Het is niet zo dat Zwarte Waal geen kans heeft gehad, wel degelijk. Ze hebben nog in de 65e minuut een grote kans van weer Vincent Wieling. Die de bal over de keeper heen lopte, maar net helaas via de paal, of via de lat moet ik zeggen, overging. Dus ja, nog 7 minuten op de klok. Wat rumoer in het veld. En de stand van 0-1.
0: 0-1, en dat betekent dus voor GHVV, ja, dat ze dus 2 puntjes in gaan lopen, want bij Vierponders tegen Oud-Beijland is het nog steeds 0-0, toch?
2: Dat klopt, dus minuut 77 zijn we inmiddels. En het is nog steeds 0-0. Het is wel een klein wonder, daar moeten we eerlijk in zijn. Want,
0: ja, maar goed.
2: Oud-Beijland heeft inmiddels voor de 4e keer het houtwerk geraakt. Ja, hoe vaak kan dat op een dag? Maar nou, inmiddels 4 keer. Keeper Daniel Turk, die ook een aantal fantastische reddingen verrichtte, die is inmiddels gebaseerd uitgevallen. Dus reservekeeper Sven Verburg staat er nu in. En het is vrouwen en kinderen eerst, zou ik zeggen. Ja. Inmiddels wordt corner nummer 15 genomen, denk ik. En ook deze gaat er niet in.
0: Kijk, en nog een kwartiertje volhouden. En
2: ja,
0: hoe spannend kun je het dan gewoon krijgen? Hè?
2: Ja.
0: Want dan,
2: nee, dat klopt.
0: Zeker omdat ook GOZ en DWGC momenteel gelijk
2: ja,
0: willen staan.
2: Het is 1-0 inmiddels voor Oud-Beijland.
0: Hij zat eraan te komen.
2: Ja, ze maken net 1-0.
0: Ja.
2: 78 minuten.
0: Dan
2: uitermate lang volhouden.
0: Ja, zeker.
2: Maar het kan gebeuren.
0: Precies.
2: Het heeft heel lang geduurd.
0: Ja. Precies, maar goed, dan hebben we nog 12 om gewoon even proberen nog een gelijkmaker in te gaan.
2: Ja, wellicht.
0: Wellicht, nou we gaan het afwachten.
2: Ja,
0: dankjewel Henk. En we gaan ook eens eventjes richting Rozenburg. Want daar was het eigenlijk, is het denk ik wel klaar toch met die 2-0 voorsprong voor de thuisclub tegen OFB, Frank.
3: Nou, Rozenburg denkt dat ze er al zijn met 2-0. En het spelletje is nu zo dat OFB continu aan het aanvallen is. En Rozenburg op zijn eigen helft een beetje blijft hangen. Wat wel resulteert in een aantal flinke kansen voor OFB. En je kan eigenlijk wel wachten op de 2-1 op deze manier, zoals Rozenburg nu speelt. Dus wij staan hier langs de kant echt zoiets van, jongens, we moeten nog 10 minuten. Ik weet niet of jullie doen zijn, maar wij zijn nog niet naar huis.
0: Nee.
3: Dus de Rozenburgers die zakken verschrikkelijk in en die spelen ontzettend waardeloos op dit moment. Dus ja, de kans dat OVV nog gaat scoren is zeker aanwezig. Natuurlijk moeten ze wel 2 maken, willen ze gelijk komen en een puntje pakken. Maar ja, als jij op deze wijze denkt dat je er bent, dat hebben Rozenburg wel eens vaker gehad. En dat betekende dat we in de laatste 6 minuten een aantal doelpunten om onze oren kregen. Dus ik hoop dat ze weer wakker beginnen te worden hier in Rozenburg. Want het is op dit moment is het alleen nog maar OVV wat in de aanval is.
0: Nou, dat moeten we maar zien te voorkomen wat betreft OVV. Dan gaan we maar eventjes nog een derde en dan is het helemaal klaar, hè? Zou je zeggen.
3: Ja. Ja, dat zou zeker mogen. Maar goed, dan moeten ze wel wat beter de best gaan doen, Rozenburg. De 2-0 is nog geen zekerheid.
0: Nee, precies. Goed, 6 minuutjes hoorde ik jou nog zeggen. Dus we gaan zo meteen nog even een keer extra bij je terugkomen voor de echte slotfase van deze wedstrijd. GOZ tegen DBGC is een wedstrijd met veel doel.
3: Oud-Beijland heeft gescoord.
0: Ja, dat klopt. Het is 0-1 voor Oud-Beijland. En GOZ tegen DWGC, daar wilde ik ook naartoe. Want het was van 0-2 naar 2-2 gegaan. En inmiddels staan de bezoekers weer op een voorsprong. 2-3 is het daar. Dus ja, nu zouden de koplopers alle drie dus een wedstrijd in winst weten om te zetten. Ja, en dan is het natuurlijk gewoon een status quo op de rang.

0: ranglijst. Van die ranglijst gaan we eventjes naar de derde klasse G. Daar heeft Botlek eigenlijk nog een paar punten nodig om definitief gevrijwaard te zijn van na-competitie. Maar goed, met die 1-3 ziet dat er niet echt prettig uit, Willem.
1: Nee, het is erg geworden. Dik. In de 71ste minuut kwam Bilal El Halabi invaller van de Zwarte Pijl. Die op een eenvoudige manier een voorzet vanaf de linkerkant binnenschoof. Dus het is 1-4 geworden voor Zwarte Pijl. Echter, direct in dezelfde minuut na de aftrap. Ja, wordt Kieron de Graaf, die langs aan de linkerkant, zeg maar, door de verdediging heen schoot. En die werd neergelegd in de 16 meter. De scheidsrechter liep nog veel te ver. Ja, die liet dat doorgaan, zodat hij een achterbal gaf eigenlijk. Maar ja, het was een terechte strafschop. Iedereen, vriend en vijand, hier ook de gasten van Zwarte Pijl, want die zorgen wel voor sfeer. Zeker ook omdat ze voorstaan natuurlijk. Maar daar hebben we alleen maar ondersteuning van. Dat die ook zeggen, ja, hey, schijt, het is een strafschop. Maar ja, hij gaf hem niet. En daarvoor staat het dus nu in de 76e minuut zitten we met 1-4 achter. Dus het wordt lastig, Dick.
0: Ja, dat blijft.
1: Maar Botlek die blijft wel. En ik moet zeggen, de jongens die dan invallen, want er zijn inmiddels alweer 3 wissels geweest. Ik noemde het net alleen, die heeft een wedstrijd in de tweede gespeeld. Is echt, zijn er nog een aantal ingevallen, jongens uit de tweede. Want ja, we hebben niet meer. En al die schorsingen en de geblesseerden die we dan hebben. Ja, dan moet je uit de tweede helft wel gaan plukken. En ja, dan zie je toch dat niveau van de derde klas voor die jongens nog net even te hoog is. En het zijn jonge gasten allemaal waar we in de toekomst echt wel wat aan gaan hebben. Want het zijn allemaal jongens van tussen de 20 en 21 jaar die dan invallen. Maar ja, op dit niveau dan toch een Zwarte Pijl die ook heel veel routine in. Want ik heb even gekeken naar de gemiddelde leeftijd van Zwarte Pijl. Die ligt boven de 30. En nu zijn er wel inmiddels bij Zwarte Pijl ook een paar spelers van 22 en 23 ingevallen die dan het gemiddelde weer omlaag halen. Maar het grootste gedeelte van de wedstrijd is toch allemaal door 30ers gespeeld. En dan zie je dat ook weer terug in het spel, de opbouw, het overspelen, de kansen creëren, maar ook benutten. En dat ontbrak vandaag, ontbreekt nog steeds eigenlijk bij Botlek. En het is heel sneu om toch te zien dat op dit moment 1-4 stand een nederlaag tegemoet gaan.
0: Ja.
1: Het is niet anders.
0: Het is niet anders.
1: Volgende week nieuwe kansen. En dan gaan we er weer verder naar kijken.
0: Helemaal goed, Willem. We houden voor de laatste minuten straks nog eventjes contact. Gaan we nu eventjes naar de wedstrijd waar ik denk dat het nog het meest spannend is. Dat is bij Spijkenisse en Nieuwehoren, want daar staat het 0-1, Alex. En hoe lang heb je nog op de klok?
2: We hebben 3 minuten officieel nog op de klok. 3 minuten en 22 seconden om precies te zijn volgens mijn eigen klokje. Dat is de enige die je doet naast die van de scheidsrechter vandaag. Dus wat dat betreft gaan we daar maar van uit. En Spijkenisse kwam goed weg, want het was Bradley Peek die de tweede voor Nieuwehoren op de schoen had. Maar die gaf zo'n zwak schot dat eigenlijk gewoon een simpele prooi was. Nu ligt er weer een van de spelers van Nieuwehoorn. Veel met kramp hebben we er al gezien. Hoor, aan beide kanten hebben we dat gezien. Spijkenisse heeft inmiddels al 5 wissels toegepast. En ook bij Nieuwehoorn gaan de mannen steeds vaker zitten. Het is begrijpelijk natuurlijk met die 0-1 voorsprong. En de vooruitzichten voor Nieuwehoorn om in ieder geval zo hoog mogelijk in die competitie te eindigen. Want met deze stand is IFC in de stand voor de derde periode ook nog altijd natuurlijk 2 punten voorop. En die zal die tweede wel pakken, zullen tweede worden. Maar die derde plaats is dan belangrijk om in ieder geval die na-competitieplek te pakken. En die zullen ze dan krijgen van de kampioen. Ervan uitgaand dat in ieder geval Spijkenisse of IFC gaat worden. Want Spijkenisse heeft volgende week dan wel een makkelijk programma. Maar tegen RVVH weet ik het zo net nog niet. En dan is het maar natuurlijk de vraag hoe de dreun van vandaag in ieder geval te boven kan gaan worden. Als hier in ieder geval verloren gaat worden. Want we hebben nog 2 minuten en 6 seconden en wat extra tijd. Want ik zei het al, 5 wissels allemaal in de tweede helft van kamp van Spijkenisse. En 4 heb ik er gezien aan de kant van de formatie uit Hellevoetsluis. Volgens mij komt hier de 5e. Hier is Justin Frits Tolens die zojuist het veld inkomt. En gaat aan de andere kant van het veld.

0: Die peek met Kramp, denk ik, al wel een beetje het veld af. Dat was de man die zichzelf al voor de kop kon slaan. Omdat hij de tweede treffer van Nieuwenhoren wellicht op zijn voet had. Ja, normaal gesproken ben ik al met mijn spulletje de tribune afgelopen. En dan even het veld om wat reacties te peilen. Maar ja, vandaag staat er niemand. Oh, daar gaat die doelman de fout in van Nieuwenhoren. Nigel Kane, die uiteindelijk zijn fout nog kan herstellen. Terwijl ik dat allemaal aan het vertellen ben. En daarmee komt Nieuwenhoren dan weer goed weg. Want dan hadden we in ieder geval hele bijzondere laatste minuten gehad. Nu nog altijd de 0-1 voorsprong op het scorebord die hier staat voor Nieuwenhoren. Ik denk dat daar weinig in te veranderen staat. Ik weet niet of er andere collega's inmiddels nog even hangen of dat we hier blijven.
1: Je mag het nog even verder hoor.
0: Ja, nou, dan zijn we in ieder geval in de laatste minuten en dan zullen we eens gaan kijken hoe het hier gaat worden. Helemaal bijna bij de middenlijn is het dan de doelman, Recep Ozrak, die de doeltrap of de vrije trap eigenlijk neemt. Voet al snel terug, want de bal wordt door een Nieuwenhoornverdediger teruggeschoten. Uiteindelijk pakt Spijkenisse hem dan wel weer op. Ja, nu moet hij helemaal op gaan, want hij dacht, laat ik even blijven kijken. En is het in dit geval Rafael Duet en Pas Fernandes die richting het doel kan lopen. Kan de tweede treffer worden aangetekend? Nee, de redding op het schot. Wat uiteindelijk gelost wordt aan de kant van Nieuwenhoorn door Xavin Akinrangola, om precies te zijn. Die wordt geblokt door Recep Ozrak op het laatste moment. Daar is het gevaar nog niet geweest, kan ik je vertellen. Alberto Polda Manuel gaat weer wederom proberen om tussen twee verdedigers van Spijkenisse uit te komen. Dat lukt hem dan redelijk, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk is een derde hulpje van Spijkenisse Jordi Breestraat. En die kan dan zorgen dat die bal weer richting middellijn geschoten gaat worden. Maar dan gaat die bal weer heel ver naar voren geschoten worden. Terwijl de officiële speeltijd er inmiddels op zit. En we dus in de extra tijd van deze ontmoeting beland zijn. Ja, wat een rare middag waarin je verwacht misschien dat het wel voor Zuidland of Hellevoetsluis mooi gaat worden. En ook voor Spijkenisse wel eens aardig zou kunnen aflopen. En nu lijkt het naar uit te gaan zien dat IFC dichter in de buurt komt. Dat hij op 2 punten gaat komen van Spijkenisse. En als er volgende week geen gekke uitslagen zijn, dan zal men dus tot de laatste speelronde moeten wachten. Tot het kampioenschap in ieder geval binnengehaald kan worden. Kan dan ook nog niet eens, in ieder geval in een thuiswedstrijd. Aan de andere kant nu is het Nigel Kane die de bal zo uit de lucht weet te plukken. Dat gebeurt allemaal op inzet van Virgil Zeldenrust. Aan de kant van Spijkenisse, die blijft dan weer liggen. De speler van Nieuwenhoorn, dat is dan Kayo Renwarin, die ook blijft liggen. Daar mag dan nog eventjes verzorging naartoe worden gestuurd van de scheidsrechter. Dus even kijken wat de scheidsrechter dan doet. Hij heeft de bal in zijn handen. Maar ik denk dat hij zo meteen een keepersbal gaat maken. Ja, Dick?
1: Ik ga jou heel even onderbreken, want we gaan richting Zuidland en Beride naar Hans Aardoos.
2: Ja, het is hier verschrikkelijk spannend. Zuidland krijgt kans na kans. Denk ook wel dat we net weer een zuivere stap te onthouden zijn. Maar Zuidland is nog 7 minuten voetballen hier. En het blijft weer spannend.
1: Spannend. Nog steeds 2-3. En we gaan weer terug naar Ajax. En daar is ook spannend met die 0-1.
0: Ja, die 0-1 staat op het scorebord als we 2 minuten bijna in de extra tijd zitten tussen Spijkenisse en Nieuwenhoorn. Dat volgende week dus RVVH thuis mag ontvangen en een weekje later naar Nieuw-Lekkerland moet afreizen. Dat is altijd een hele taaie tegenstander wat dat betreft. Dus we gaan eens kijken wat die weken gaan brengen voor de mannen van Nieuwenhoorn natuurlijk. En ook voor die van Spijkenisse, want die hebben inmiddels het balbezit weer, Spijkenisse. Niet voor lang wordt die bal gewoon maar weer weggejengd door een van de spelers van Nieuwenhoorn. Snap ik allemaal wel bij die stand, want ja, zij krijgen natuurlijk ook weer hoop om in ieder geval zo hoog mogelijk te eindigen. En misschien nog wel andere dingen te gaan doen. Ja, Dick?
1: Ik ga je nog een keer onderbreken, want we gaan nog een keertje naar Hans Aardoos bij Zuidland tegen Briele.
2: Ja, helaas. Ja, voor mij is het helaas tussen 2-4 geworden. Zuidland counter en weggecounterd door Briele. 2-4.
1: 2-4 is het bij Zuidland tegen Briele. Gaan we weer gauw terug naar Alex.
0: Waar we een corner krijgen voor Spijkenisse. Als we in de extra tijd, inmiddels in de 3e minuut zitten, is het Spijkenisse dat het gevaar wellicht nog eventjes voor het doel kan schoppen. Rond die bal kan die bal eigenlijk door niks en niemand geraakt worden. Moet er hard gelopen worden, maar er staan nog wat mensen in ieder geval voor die op die bal binnengehouden kan worden. Nou, dat is denk ik niet gebeurd. Want de bal wordt heel langzaam richting de doelman gebracht door een van de spelers van Spijkenisse. En dus is het zometeen Nigel Kane die het spelletje mag gaan hervatten. Als we echt in de slotminuten van deze wedstrijd zitten en het een droevige middag zo voor Spijkenisse wordt, maar een hele mooie middag voor Nieuwenhoorn in dat geval. Nou, die Kane die wacht werkelijk totdat de tram langskomt volgens mij voordat hij...

doeltrap genomen gaat worden. Daar is die dan uiteindelijk. Een medespeler, ja, nou, die kan hij via net niet bereiken. En dus gaat de bal de andere kant weer op. Daar lopen drie spelers van Nieuwenhoorn en drie van Spijkenisse. Die van Nieuwenhoorn winnen dat duel net voor het strafschopgebied.

0: Lima dan, nee, die zit er niet meer. Dan is dat denk ik Mol of Breestraat die het balletje probeert voor te gooien. Maar uiteindelijk gaat die bal dan richting de achterlijn. En dan mag hij helemaal opgehaald worden door Nigel Kane. Die kan er alle tijd mee doen. En dan zegt de scheidsrechter dat het klaar is. En is de vreugde bij Nieuwenhoorn. En de pest in natuurlijk bij Spijkenisse. Dat kan ik me allemaal wel voorstellen. Want vanmiddag had het kunnen gebeuren. Afhankelijk natuurlijk van wat IFC doet. Maar Nieuwenhoorn wint door dat doelpunt van Christian Dabagian. Met 0-1 vandaag bij VV Spijkenisse. Dat betekent dat het kampioenschap voorlopig beslist lijkt te worden van de laatste speeldag. En dus moeten we naar Ridderkerk gaan afreizen over 2 weken om te zien of Spijkenisse daadwerkelijk de titel in de eerste klasse C kan gaan behalen. En de vraag is natuurlijk gelijk die je daarbij kunt gaan stellen. Wat kan Nieuwenhoorn nog in de 2 laatste resterende wedstrijden?
1: En dat gaan we dus afwachten en de komende 2 weken ook horen. Natuurlijk bij Sport op Voorneputten op de zaterdagmiddagen tussen 2 en 5 uur. Gaan we naar de 4e klasse F, want daar staan alle ploegen die in de top van de ranglijst staan. Dat zijn dus GHVV, DBGC en Oud-Beijerland op een voorsprong. Tenminste, dat was het toen we de laatste keer contact hadden met bijvoorbeeld met Andrew. Die zit te kijken naar Zwarte Waal tegen GHVV. Dat is nog steeds 0-1, Andrew?
2: Ja, en inmiddels afgelopen. De scheidsrechter heeft afgefluit. Dat heeft ongeveer 4 minuten langer geduurd. Nou, het is een minuut of 7 een echte derby geweest. Daarna is het weer het gezapige voetbal geworden. 10 tegen 11, 10 van Zwarte Waal tegen 11 van GHVV. We hebben nog vanuit Zwarte Waal een laatste inspanning gezien in de laatste minuten. Het mocht niet baten, er zaten wat kansjes tussen. De einduitslag is 0-1 en als ik naar de andere uitslagen kijk, dan heeft GHVV goede zaken gedaan vandaag.
1: Gaan we dan eens even opnemen bij bijvoorbeeld Vierpolders tegen Oud-Beijerland. Want daar zat Hek en die gaat dus even vertellen of het dan maar 0-1 is gebleven voor de bezoekers.
3: Nee, we zijn inmiddels in de blessuretijd, staat 0-2.
1: 0-2?
3: Ja, het is kort geleden 0-2 geworden. Polders neemt wat meer risico, geeft wat meer ruimte weg. En ja, het is we moeten gewoon eerlijk zijn, het is gewoon een dik verdiende overwinning. Alleen, zolang die kool niet valt, heeft de Polders het uitermate lang volgehouden. En, Oud-Beijerland is gewoon de dik verdiende winnaar vandaag. Maar die is nog geen kampioen door inderdaad alle andere uitslagen.
1: Nee, precies, want het is nog steeds 2 punten zitten ertussen.
3: Ja, ze spelen de laatste thuis tegen OAVW, dan kunnen ze het...
1: Dat kunnen ze het ook nog doen. Ja, maar goed, moet je eerst die wedstrijd nog zien te winnen. Dat is het belangrijkste natuurlijk voor ze.
3: Ja.
1: Dus 0-2 is, voor jullie is het volgende week nog spannend natuurlijk.
3: Wellicht. Ligt een beetje aan de uitslagen, ja.
1: Ja, een beetje wat OFB heeft gedaan, hè, want dat is de belang.
3: Ja, ik vond ook 2-0 achter, dus.
1: Ja, precies. Dat, ik wilde net aan Frank gaan vragen of dat ook zo gebleven is, of dat daar nog verandering in scoren in is gekomen.
4: Ja, er is een verandering in scoren gekomen in zoverre dat het 3-0 is geworden.
1: Ja. Dus op de counter zoals gezegd en dan nog even de derde erin en klaar.
4: Sam Jongejan is de tweede helft erin gekomen en dan zie je al gelijk het spel draaien. Nou, die was de maker van de 2-0 en de 3-0 die kwam zo uit de lucht vallen. Hij pakt hem op zijn schoenen en schiet hem met een verschrikkelijk harde knal boven de kruising. Dus ja, dat was weinig meer aan te doen voor de keeper van OFB. En ja, 3-0 is daarmee de eindslag geworden van Rozenburg OFB.
1: Kijk, en dat is dus eigenlijk gewoon een duidelijke overwinning, toch? Ik bedoel...
4: Ja. Absoluut.
1: Goed. Frank, mag ik je heel erg danken voor vandaag. En succes nog bij de volgende 2 wedstrijden die nog gespeeld moeten worden.
4: Wij hebben er nog 1 te doen. Wij mogen volgende week naar GHVV. En daar kunnen wij natuurlijk ook in de kampioenstand natuurlijk ook nog wel wat doen. Ja. Mochten wij van GHVV gaan winnen, dan zal GHVV dat niet erg leuk vinden. Maar goed, wij gaan daarvoor.
1: Oh ja, dat is duidelijk inderdaad. Heel goed. Volgende week dus nog, hè?
4: Volgende week, Geervliet, zijn wij
1: aanwezig. Op volgende week, mooi potje GHVV tegen Rozenburg.
4: Ja.
1: Goed, gaan we nog even terug naar Zuidland tegen Brienne. Dat is 2-4 geworden. Tenminste, 2-4 geworden. Dat was 2-4 toen we Hans verlieten. Is het nog spannend geworden, Hans, of is het ook klaar?
5: Zeker is het nog spannend geworden. Het is nog 3-4 geworden. En nadien klopt de scheidsrechter gelijk af. Dus eindopslag is 3-4.
1: 3-4, 7 doelpunten in een spectaculaire wedstrijd kan je er wel van maken dan toch?
5: Ja, het is gewoon een hele leuke wedstrijd geweest. Ondanks het verlies van Zuidland hebben wij hier vanmiddag een hele mooie voetbalwedstrijd gezien. Zowel van Brielle als van Zuidland. Kijk, ik had liever de andere kant gezien, maar even zoveel hoe je

0: Dus een hele mooie wedstrijd, hele leuke wedstrijd.
1: Kijk, ja, voor de stand maken telt alleen maar spannender natuurlijk.
0: Ja, oké, dat zal de tijd leren. De binnenmaat hier, de lachende derde wordt.
1: Ja, die inderdaad, die hebben gewoon in de vrij weekend gewoon niemand voorbij zien gekomen. Ja, dat is.
0: Dus we gaan het zien volgende week. Ja. We hebben DCV hier ook. En we hopen eigenlijk een beetje op de zwerver, want dat is de spits van de zwerver, Wijs, die komt hier voetballen. En die trapte tegen ons ook twee in, dus wie weet.
1: Ja, als hij dat volgende week ook eventjes doen, inderdaad. Dat zou toch
0: maar... Ja, we hopen het wel. We gaan het zien. De wedstrijd is nog leuk.
1: Hans, in ieder geval heel erg dank voor vandaag.
0: Ja, jullie ook allemaal. Iedereen een fijn weekend.
1: En graag tot de volgende.
0: Zeker weten.
1: Dat is goed. Gaan we naar de derde klasse G. Daar speelt Botlek tegen Zwarte Pijl. 1-4, dat is een duidelijke score, denk ik, geweest, Willem. Of is er nog wat, hebben we nog wat terug kunnen doen?
2: Ja, Dick. Botlek die heeft wel zeker een aantal mogelijkheden nog gecreëerd. En niet eens, kansloze mogelijkheden, want... Als je dan alleen voor de keeper komt en je scoort hem niet, dan gaat dat natuurlijk niet in je voordeel werken. Maar inmiddels zitten we nu in de 90ste minuut. Ik ga ervan uit dat de scheidsrechter niet erg veel tijd bij gaat trekken, want daar is eigenlijk geen reden voor. Maar zojuist is de 1-5 gevallen voor Zwarte Pijl. Eigenlijk is het een hele simpele middag voor Zwarte Pijl geweest. Zo moet ik eerlijk zijn. Verdedigend is het niet best geweest. Ik begrijp wat ik bedoel. Ja. En dan verlies je niet met 1-5. Ik ga ervan uit dat de scheidsrechter echt niet zo heel veel bij gaat trekken. Want ook de aanleiding is er niet voor. Er zijn niet echt zware blessures geweest. Wel af en toe een ontbreking van een half minuutje of zo. Maar ja, heel veel moet hij de tijd bijtrekken. Maar ik denk dat iedereen gewoon hier, Emma Botlek, maar ook bij Zwarte Pijl, gewoon het liefst hebben dat de rest het is afgelopen.
1: Ja, wat resteert er nog voor... De laatste was Rome, hè? Dat is een wedstrijd die je nog moet spelen tegen. En volgende week valt er nog een wedstrijd te spelen tegen...
2: Keter Spalo, die stond, hoorde ik, achter met 1-0. Dus ook daar is het niet zeker van hoe dat nou... Want CWO, daar hoorde ik dan van dat die achter stonden. De beide koplopers zijn dat. Maar ja, dat is toch wel heel raar. En ik heb ook gehoord dat OVV voor stond met 1-2 tegen Berkel. Tegen Hilligersberg. Maar ik weet niet of dat ook de eindstand is. Ik weet niet of jij er wat van hoort.
1: Ik heb dat nog niet staan, inderdaad.
2: Maar
1: ik ben
2: als OVV natuurlijk wint, dan wordt het natuurlijk extra spannend. Want OVV die stond 6 punten achter op Botlek. Met nog 3 wedstrijden te spelen. En als ze deze winnen, dan dan komen ze weer 3 punten dichterbij. En dan heb je nog maar 2 wedstrijden. En dan is toch voor Botlek de wedstrijd, de laatste wedstrijd tegen WCR thuis.
1: Ja.
2: En die zijn al gedegradeerd. Tegen Roon thuis. Ja, bijna buis met vorig jaar. Ja. Dat
1: WCR
2: natuurlijk om het kampioenschap, die wij verloren van WCR. Waardoor we de vorig jaar uiteraard in de na-competitie, die wonnen wij wel. En toen gingen we ook naar de derde klas. Maar inderdaad tegen Roon, die natuurlijk ook is uitgespeeld. Net als Meerplaat, die met 8-1 verliest vandaag. En ik weet niet wat Roon...
1: Die stonden 2-1 8. Het is al zelfs de laatste. Ja, Sokkerboys. Roon is 2-1 in het voordeel van Sokkerboys.
2: Oké, dan is dat ook voor ons een nadeel. Want Sokkerboys die stond volgens mij 3 punten achter ons. Of gelijk. Dan moet ik even nakijken nog. Maar de scheidsrechter fluit net af, Dick. Dus de wedstrijd hier is afgelopen. Met een stand van 1-5 gaan wij onze wonden likken, noem ik het maar even. Om ons op te maken voor de laatste het twee belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Om ons te handhaven.
1: Ja, en laten we dat dan maar doen, hè? Want goed, dan is er gewoon definitief nu weg. Van Victoria.
2: Nou, goed, als je 6-1 wint, als je 6-1 van Zwarte Pijl verliest.

0: een 5-1 van ze nu, dan lijkt dat verschil heel erg groot. Maar in principe is het zo dat je, als je niet voltallig bent, dan zie je gewoon dat je kwetsbaar bent. En ja, goed, dat is jammer. Ja. Weet je wel, van zijn competitie. Hebben bijna alle ploegen wel mee te maken met blessures en met gele kaarten, rode kaarten, weet ik wat allemaal. Maar ja, dat is voor de competitie altijd in het nadeel van een ploeg die dan veel kaarten pakt. En ja, daar wil ik dan toch wel hopelijk voor volgend seizoen dat we daar wat minder van pakken. Want dan, ja, dan kan je misschien een vuist maken naar boven toe, als ik begrijp wat ik bedoel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want als je van alle drie de koplopers gewonnen hebt, en Zwarte Pijl nou net niet, die op de vierde plek staat, dan is het toch jammer dat het tegen deze tegenstander niet lukt.
1: Ja, precies. En dat zou inderdaad beter moeten.
0: Ja, nou ja, dat gaan we zien. We gaan het hopen. Ja. En eerst maar die laatste twee wedstrijden eventjes afronden en kijken wat daar weer uitkomt. En ja, mocht het op na-competitie bij degradatie uitkomen, dan zijn we ook nog niet klaar. Hè? Dus het kan ook nog zo dat er nog na-competitie voor behoud in de derde klasse, maar ik hoop het niet.
1: Nee, dan we inderdaad maar hopen dat voor jullie gevrijbaard werd. En dat zou ook mooi wezen als dat ook voor OVV zou gelden. Maar goed, dat
0: Ja, OVV is een van onze concurrenten. Het ligt eraan, hè, wat ik al zeg. Ja. Als OVV natuurlijk de punten gaan pakken en wij laten ze allemaal liggen, dan gaat OVV over ons heen. En dan zijn wij de pineut.
1: Ja, maar goed, er zit Soccer Boys ook nog tussen, hè?
0: Ja, maar die hebben gewonnen.
1: Ja, die hebben gewonnen, ja.
0: Ja, dus maar dat is nou net wat ik bedoel. Ja. Als het kwartje de verkeerde kant opvalt, ja, dan heb je toch na competitie, weet je wel.
1: Ja, precies.
0: Je bent dan nog niet gedegradeerd, maar dan moet je toch weer twee wedstrijden, minimaal of drie.
1: Moet je opladen.
0: Moet je eigenlijk nog opladen.
1: Ja, nee, precies.
0: Maar goed, we hebben ervaring met na-competitie, met winst en alles. Dus dat is dan ook misschien weer een gegeven.
1: Ja.
0: En we gaan het afwachten.
1: We gaan het afwachten, inderdaad. Willem, in ieder geval bedankt voor vandaag.
0: Ja.
1: En we spreken elkaar gauw weer.
0: Yes.
1: Oké. En om 4:59 is het even tijd voor de boodschappen.
2: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.
10: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
11: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor.

0: Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 4:30.
1: Link.
2: Weer.
3: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
1: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sundays Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sundays Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Sport op Voorneputten. Live voetbal.
11: Ja, en we hebben nog steeds live voetbal. Want om 3:15 is begonnen de wedstrijd tussen Alexandria 66 en Hellevoetsluis. Dat betekent dat die wedstrijd nog, een klein kwartiertje, 20 minuten nog onderweg is. En we gaan dus even bij Edwin de stand op dit moment is.
12: Ja, daar laat ik je nog even over in spanning.
11: Oh, papa.
12: Het begon na de rust namelijk wel voortvarend. Toen Jeffrey Burger dit wel het net wist te vinden al binnen 4 minuten na de rust. Dus toen was het 1-1 en toen had je het gevoel dat Hellevoetsluis het lek wel weer boven had. En voor die overwinning ging even zo goed als dat ze dat een paar weken geleden tegen GHC leken te hebben. Toen ze dan 2-0 achterkwamen en dan naar 2-2 terug. Maar ook toen werd het in één keer 4-2 toch voor de op dat moment rode lantaarendrager. En nu staat het inmiddels na 70 minuten 3-1 voor Alexandria. Ook de rode lantaarendrager op dit moment. Dus het degradatiespoken waait nog steeds rond hier op het Sportpark Oosterflank. Maar het lijkt erop dat dat nog even uitgesteld wordt. Het definitieve besluit wat dat betreft. Want Hellevoet, ja, het is allemaal, het lijkt wel of ze denken van nou, alles op de na-competitie, we geloven er niet meer in. Maar ja, wat ik in die uitzending al eerder zei, als ze gewoon 2 keer winnen, hebben ze 48 punten. En dan moeten andere ploegen dat allemaal nog maar zien te halen. En Zuidland die inmiddels verloren heeft. En Brielen wat nog weliswaar gewonnen heeft, maar mocht ze nog een keer gelijk spelen, een keer verliezen, halen ze die 48 punten ook niet. Dus ja, Hellevoet heeft wat dat betreft deels in eigen hand door zelf gewoon de wedstrijdjes te winnen. Maar ja, als je dat dan zelf al niet doet, dan heeft het ook geen zin om naar andere teams te kijken.
11: Nee, dan maakt het een stuk lastiger inderdaad. Zo, dat... En is het in op basis, nou goed, wat ik jou een beetje hoor, is dat je zelf wel de grootste gedeelte de kansen en mogelijkheden krijgt. Maar speelt er dan een soort van druk, of tenminste ja, spanning op Hellevoet? Of?
12: Ja, of juist ontspanning.
11: Zo kan je het ook zien inderdaad. Ja.
12: Misschien niet te veel ontspanning. Weten dat je toch wel je na-competitie gekwalificeerd bent. En misschien toch het gevoel hebben dat je dat kampioenschap op wat voor manier dan ook toch niet meer gaat halen. Ja, dan kan het zijn dat je het niet alles geeft waar je dat in andere wedstrijden misschien wel doet. Het is ook slordig. Aanvoerder Thijs van de Heuvel viel ook nog eens een keer geblesseerd uit zojuist. Die de veroorzaak was van de strafschop die tot de 3-1 leidde voor Alexandria 66. Dus dat betekent dat we, nadat we dat tegen Binnenmaas natuurlijk ook al meegemaakt hadden met het uitvallen van Lex van Dommelen, dat we nu weer met een heel ander centraal duo spelen. En sindsdien sneed Alexander ook best wel een paar keer gevaarlijk door die defensie waarbij keeper Devin Maasbach...

0: nog redding wist te brengen. Maar ja, het is ook geen. Het spel lijkt, dat duidt er ook niet op dat je zou denken van nou, we gaan heel snel die 3-2 maken. Want mogelijk dat Alexander en de counter eerder op de 4-1 dreigt te komen dan dat Hellevoet nog tot die 3-2 terug gaat.
1: En je moet nog een kwartiertje?
0: Ja, dan zeg maar 20 minuten met
1: 20 minuten erbij. Dus nou, we hopen dat dat dat je in deze keer ongelijk hebt, dat het nog spannend gaat worden. En houden we nog eventjes
0: op. Heb je ooit een wedstrijdje gespeeld, maar dat was in de tijd volgens mij nog van Edwin de Koning als trainer. Nou, dat is inmiddels ook alweer een jaartje of 6-7 geleden. Dat wij ook inderdaad met 3-1 achter stonden. Dat we toen in de allerlaatste slot nog op 4-3 voorkwamen. Dus we hebben wel eens dat soort kunstjes geflikt. Maar of dat vandaag gaat lukken, dat waag ik te betwijfelen.
1: Goed, we gaan het nog even afwachten. 20 minuten, we spreken elkaar zeker nog eventjes voor die tijd. Gaan we eens even van een hele andere sport kijken. Want we gaan naar Sarajevo. Dat is volgende week op zaterdag 16 mei. Dan is het de EK Kata in Sarajevo. En namens Judo Shitari gaan daar de volgende mensen mee. Dat zijn bijvoorbeeld Mike van der Hulst, Kevin van der Hulst. Die gaan het Nage no Kata uitvoeren. Vraag me niet wat het is, maar daar komen we misschien nog wel eens een keertje achter. Nienke Albert en Willemijn Albert, die gaan het Katame no Kata uitvoeren. Sebastian Fransen en Annemarie Leemanse Juno Kata. Dan hebben we Misha Fransen en Juri Fransen. En die namen die komen mij wat bekender voor. Volgens mij ook wat betreft de sportverkiezingen van het jaar van 2025. Die gaan in ieder geval samen Kim no Kata doen. En dat is dan allemaal op de 16e. En dan hebben we natuurlijk op de 17e, want het is 2 dagen dat EK. Dan hebben we Sebastian Fransen en Annemarie Leemans. Die doen het Itsutu no Kata. En dan hebben we ook nog een aantal coaches die meegaan natuurlijk. Sander Stammers, Suzanne Tournier. En zij zijn ook allebei van de judoschool Sakai. En op afstand is het Kaira Kranen. En zij is ook van judoschool Sakai. En die houdt alle media van alle wedstrijden houdt zij bij. En dat ga je dan natuurlijk ook wel tegenkomen op de Facebookpagina bijvoorbeeld van Sport op voor de Putten. Zo simpel zal het moeten zijn. Nou, gaan we zo meteen ook eventjes kijken of we alle uitslagen van al het voetballen bij elkaar kunnen harken, op één hoop kunnen gooien en eventjes kunnen kijken wat dat te maken heeft met rangen en standen voor de komende periode. Maar eerst eventjes een muzikale onderbreking wat betreft dit programma om 11 minuten voor 5.

0: Sport op Voorneputten. Live voetbal.
1: Ja, en het live voetbal, zoals gezegd, hebben we dat nog steeds. Dat doen we zo rond 5:05. En dan hebben we dus nog steeds live voetbal. Alexandria 66 tegen Hellevoet Sluis. Het is 3-1, Edwin. En is dat nog steeds? Of is het toch nog spannend geworden waar we het er straks over hadden?
2: Nou, daar leek het wel even op. Want Jeffrey Burger die scoorde maar weer eens. En dat werd de 3-1. Ja, daar staat een clubgrensrechter staat dan te vlaggen voor buitenspel van Nati Kazadi. Zij zegt, dan kun je ten eerste Sanzi het doelpunt goed. Hij gaat vervolgens naar een clubgrensrechter om te vragen of het echt wel buitenspel is. Ja, wat denk je dat die clubgrensrechter...
1: dit herken ik van een paar weken geleden. Toen had ik precies hetzelfde.
2: Dus ja, die goal werd alsnog dus afgekeurd door de scheidsrechter. Waar Hellevoet natuurlijk weer laaiend over was. Maar nou ja, de 3-2 wil niet zeggen dat ook de 3-3 dan alsnog gaat vallen. Maar Hellevoet blijft nog wel verwoede pogingen doen om die aansluitingstreffer te maken. Scheidsrechter heeft dan vervolgens weer geen begrip voor de emoties van Hellevoet. Want op het moment dat hij die goal afkeurt en Jeffrey Burger zegt daar wat van, krijgt Jeffrey Burger geel. Dus dat is dan ook alweer zijn zoveelste gele kaart die pakt vanwege commentaar op de leiding. Dus daar moeten we misschien ook maar eens een sanctie op gaan leggen voor volgend seizoen. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik een 7 kreeg in één seizoen voor praten. En toen ze zeiden, die ga je zelf maar betalen, die gele kaart, kreeg ik geen gele kaart meer. Het zo op. Dus kan helpen.
1: Jazeker.
2: Ja. Maar goed, Hellevoet, wat ik zeg, doet wel verwoede pogingen. Nati Kazadi ook naar voren gestuurd met zijn kopkracht. We staan nu werkelijk op 20 meter van het doel van Alexandria. Staat de laatste man van Hellevoet Sluis. Dus dan weet je het wel. Alleen de keeper die staat er op de helft van Hellevoet. Maar goed, de kans op een snelle uitbraak van Alexandria is dan natuurlijk ook aanwezig. Die zijn nu dan ook in balbezit op de middenlijn. Geven de bal mee aan de Lisse voorkant. Aan de rechterachterkant van Hellevoet Sluis natuurlijk. Waar de speler nu probeert wat tijd te winnen. En heel eenvoudig om Thomas Melvering heen gaat. En dan nog een schot lost. Wat hij vervolgens dan zelf terugkrijgt en over de achterlijn loopt. Dus is het een achterbal voor Hellevoet. Er zijn 84 minuten gespeeld en de stand is nog altijd 3-1. En gezien het spelbeeld van de laatste minuten heb ik weinig hoop op nog een resultaat voor Hellevoet Sluis. Maar goed, je weet het maar nooit. Maar ik hou het erop dat hiermee ook al die theoretische kansen die we nog hadden om kampioen te worden wel verspeeld zijn.
1: Ja, want dan vandaag de punten er niet uithalen is wel definitief klaar, hè? Dat,
2: ik weet niet welk scenario dan nog denkbaar is, maar dan moeten alle ploegen om ons heen alleen maar verliezen.
1: Ja.
2: En ze moeten ook nog tegen elkaar.
1: Ja, precies. Ja, dat wordt... Dus, maar goed, dan heb je wat we in het eerste bedrijf ook al zeggen. Je hebt dan nog die periode, dus dan heb je in ieder geval nog iets. En dan moet het maar even een klein modderetje.
2: Vertrouwen, het spel van nu geeft in ieder geval weinig hoop op beter voetbal.
1: Ja, precies.
2: Voor die na-competitie ook, maar goed. Je weet het maar nooit, dat is altijd weer een competitie op zich.
1: Dat wil ik zeggen, dat is een andere wet, hè?
2: Precies.
1: Dus, we houden het nog even spannend. En,
2: zo is het.
1: In ieder geval alvast dank voor vandaag.
2: Ja, graag gedaan. En volgende keer beter, zeg maar.
1: Ja, zo is het. En we houden contact, Edwin.
2: Zeker.
1: Yep. En dat is het laatste wat we vandaag hadden. We gaan eventjes de eindstanden gaan we met je doornemen. Ja, dat is een hele goeie van jou, jongens. Dankjewel. Dan beginnen we in de 1C. Daar hebben we de eindstand tussen Spijkenisse en Nieuwehoorn. Dat is 0-1 geworden. En de wedstrijd tussen IFC en Kruisland is 1-0. Dat is alleen een wedstrijd die om 3:00 is begonnen. Daar staat het nog steeds 1-0. Zover wij mee hebben gekregen. Maar die wedstrijd is... pas om 3:00 begonnen, dus ja, dat is nog even een beetje onder een voorbehoudje. Dan gaan we naar de tweede klasse D. Nou, Binnenmaas was vandaag vrij en die zagen bij Binnenmaas zagen ze dat Zuidland er niet van kon profiteren door de wedstrijd tegen Brielen te winnen. Nee, het gebeurde zelfs andersom. Het eindigde in een 3-4 overwinning voor Brielen, waarmee zij dus weer wat dichter naar de bovenkant klimmen en het daar dus nog wat extra spannend gaan maken. En je hoorde net Edwin bij Alexandria 66 tegen Hellevoet Sluis. Dat is 3-1. En ja, goed, zoals het dus nu uitziet, is dat voor Hellevoet Sluis in ieder geval op naar de na-competitie. Nou, in de derde klasse G hadden we Botlek tegen Zwarte Pel. Daar heb je alles over gehoord van Willem Heidakker. En die vermelden een 1-5 eindstand voor de bezoekers. Hillegersberg tegen OVV. Daar net weer geen eindstand van.

0: van weten te vinden. Willem had erover dat het op Reinier 1-2 voor de bezoekers zou zijn. Of dat ook zo is, dat houden we nog eventjes met een vraagteken. Je kan het natuurlijk ook terugvinden straks op de... op natuurlijk de Facebookpagina van Sport op Voorne-Putten. Dan gaan we naar de vierde klasse F. Zwarte Waal tegen GHVV eindigde in een 0-1 overwinning voor GHVV. OHVV tegen Herkingen 1-1. Vierpolders tegen Oud-Beijerland. De thuisclub die hield het 78 minuten lang vol en hield Oud-Beijerland op 0-0. Uiteindelijk in de laatste 12 minuten wisten de bezoekers nog 2 doelpunten te maken. En dat betekende dus een 0-2 overwinning voor Oud-Beijerland. Rozenburg tegen OFB eindigt in een 3-0 en GOZ tegen DWGC. Daar zie ik dat de eindstand 4-3 is geworden voor de thuisclub. En dat zou betekenen dat GHVV en Oud-Beijerland het gaan uitvechten wie op de laatste speeldag kampioen gaat worden. En dat DWGC is veroordeeld tot het spelen van een na-competitie. Vijfde klasse E, daar hebben we Vlopperug tegen Rokanje. Dat eindigt in een 3-0 overwinning voor de kampioen. Maar Rokanje heeft ook een periodetitel, dus zij zullen we nog, gaan we ook nog tegenkomen in de nacompetitie. Van ZBVH tegen SCO 63 en Fios tegen Simonshaven. Daar kunnen we helaas niet aan een eindstand komen. Maar wel van Fortuna Bikwik tegen Hekelingen. Dat eindigt in een 1-2 overwinning voor de bezoekers. En NBSV tegen Abbenbroek, die maken er een doelpuntrijke wedstrijd van. Want die wedstrijd die eindigt uiteindelijk in een 5-3 overwinning voor de thuisclub. Andere tussenstanden die kan ik, of andere eindstanden die kan ik niet vinden, want het is allemaal net ververst en ook niet meer veranderd. Ja, dan zijn we er denk ik wel zo'n beetje voor vandaag. Ga ik je danken voor het luisterend oor. En volgende week dan is er natuurlijk tussen 2 en 5 een nieuwe aflevering Sport op Voorne-Putten. Presentatie is dan in handen van Marcel van de Nieuwenhuizen. Nieuwe Dijk. Marcel van Nieuwendijk is de presentator van dienst. En dan hebben we natuurlijk nog een aantal wedstrijden waar we naartoe zullen gaan. Maar dat zal je de komende week wel kunnen lezen op de Facebookpagina dus van Sport op Voorne-Putten. Nogmaals, dank voor het luisterend oor. En wat mij betreft graag tot een volgende gelegenheid. Fijne weekend en tot volgende keer. Dag.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen.

0: Altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze shop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
8: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
7: Floradektuinaanleg.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen... voor

0: voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beautyson Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je zicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bus

0: Malte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn twee levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de twee alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de twee lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kreutenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemwied. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check Sunday's.nl.
5: De service van vroeger.
6: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Het Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laat de verschillende frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei...

0: staat het centrum van Spijkenissen in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenissen. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke opties.
1: Link
2: hier.
3: Vanavond komen vooral...

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak

0: metselen of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet...

0: doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.

0: Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglimp.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde. En dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek...

1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proef

0: Biel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. 2 activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens 1 passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.

0: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
1: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
0: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, link een nieuw uur.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefavond abonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
8: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer

0: vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slovaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemt het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala, stelt dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok van de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: The Downtown HQ Radio Show.
5: Welkom weer op deze avond, waar we vanaf nu omschakelen naar party mode met heel dikke house en tech house tracks. Dit is de aflevering van deze week met tracks van onder meer Antidote, Marcos González, Deep Digital en deze om mee te openen, Tektronic Party Mode. DJ

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en per bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Een bezoeker van de dierentuin van Dortmund is afgelopen dinsdag in het leeuwenverblijf gestapt om de dieren te voeren. De 29-jarige man gaf de leeuwen meegebrachte varkensgoulash, waarop het dierentuinpersoneel de politie inschakelde. De man verklaarde dat hij dacht dat de dieren honger hadden omdat ze lawaai maakten en is vervolgens het verblijf ingestapt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemde het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Warning. Warning. Please wait.
3: We are synchronizing this location with NASA.
1: Location synchronized.
3: Attention. Danger found.
4: Danger found.
3: A meteorite will hit the Earth in 30 seconds.
1: Your last hope is to party like tomorrow doesn't exist.
3: Let's seize the moment and make the most out of this night.

0: Corrado Bagari, opende de show, Calmness. Dit is Dance Show 2.0, welkom bij Link. Komend uur, André Wildehoes, Stacey J en Dare to Dream. En nu Jux, Frankie Z en Ellen Chris Johnson en Perseverance.
1: Dance Show 2.0.
2: You're locked in.

0: Leuk dat je hebt ingeschakeld op Link. Wat hebben we nog voor je? Southside en Arp Storm. Florin en Nothing Can Tear Us Apart. En nu, om je zaterdagavond compleet te maken, Paul en Blanche en Kyle.
1: Turn up the volume.
2: And let's get this party started.
1: Here is.
2: In the mix.
3: The Dance Show. Met Remco Israël.
4: Dichterbij dan je denkt.

0: Molly, alweer bijna een half uurtje voorbij. En de platen die worden steeds lekkerder. Hier op je zaterdagavond, jouw stapavond nummer 1. Onderweg hier bij Link. Davey Asprey en Caitlin Potter en Something. Dan Thompson en Stuck in My Head. En nu aan de desk, Artusa en The Blue Wonder.
1: Bring you the freshest beats.
2: And the hottest tracks.
3: Hottest tracks.
4: On the decks.
5: Het is Link om naar te luisteren.
2: Welkom bij Link.
5: Het ritme van de regio.
6: Dance Show 2.0.

0: Onderweg naar de klok van 10 uur in de Dance Show 2.0 nog Fresh Beats, Roma Messer en Deep Kioi. We hebben Steve Mai en Compromise. En nu Davy Asprey en Caitlin Potter en Something. En we kennen het ervan.
1: De zaterdagavond Dance Show met Remco Israël.
0: George hier, wekelijks in jouw trance experience op Link.

Komend uur hebben we een officiële guest set voor de Dance Show 2.0 van Dalmori. Nog drie tracks eraan voor je. Transophonic en Euphony, Roman Messer en het diep, Kioi en The Judgment Day. En nu Mike Hillfire en Charmay en Underwater. Ik spreek je volgende week weer voor een splinternieuwe aflevering. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Hoi.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar een verdachte en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet en zijn meerdere mensen aangehouden. Demonstranten gooiden met vuurwerk. De gemeente stelde vervolgens een noodbevel in. De ongeregeldheden ontstonden na een aangekondigde vrouwen- en kindermars richting het AZC. Over gewonden en aantallen arrestaties is nog niets bekend. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waarbij 3 passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen dus naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op om te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
3: Warning. We are now interrupting this radio program due to an emergency. Your life will never be the same again.
4: This is your Saturday night soundtrack dance show.

0: 2.0 on Link Radio.
1: Get ready to be transported into a new universe. Where music, joy, and love coexist. It's time to welcome your host. Remco Israels.
2: Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Dance Show 2.0. Wat hebben we voor je klaarstaan? Hier in de studio. Een gastset van Dan Mori. Geven we een warm applaus.

0: sinds februari zenden we dit hier bij Link Uit. Oftewel, jouw Trans Vitamins iedere week. En als je terug willen luisteren, dan kan dat. Dan ga je naar Soundcloud en je selecteert dan Dance Show 2.0. Spreek je volgende week.
1: Thanks for listening, Dance Show 2.0. For more info, click social.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De 2 koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden.

0: in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportbol, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Rick van der Velden.

0: is het Link FM Regio Nieuws.
1: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot half 5 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar.

0: Café. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek.

0: Tot in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De 2 koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat.

0: Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje het Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas.

0: of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: En nu terug naar de muziek.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Extraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar niet met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al een jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 11 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal